0: een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde. Waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. Het is de enige ontmoeting tussen twee eredivisieclubs in deze ronde. Verder ontvangt FC Groningen FC Emmen, speelt PEC Zwolle thuis tegen Top Os en gaat FC Utrecht op bezoek bij Kozakken Boys. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord, NEC en PSV stromen pas in de tweede ronde in. De wedstrijden zijn gepland voor 27, 28 en 29 oktober. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Mark van Bommel heeft bij zijn debuut als bondscoach van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajaxiet Mika Gods maakte in de 20e minuut de openingstreffer en scoorde daarmee voor het eerst in het shirt van België. Aanvaller Dodi Lukebakio zette de Belgen in de 69e minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54e minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man, na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt en kan er heel plaatselijk wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten en blijft rond de 15 graden langs de kust. Er staat weinig wind. Langs de kust waait het matig uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de middag breekt de zon door, alleen in het zuidoosten blijft het meer bewolkt. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak, langs de kust matig. 'S Avonds blijft het licht bewolkt en droog. Zondag wordt een droge dag met volop zon. Het wordt vrij warm met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2020.

0: Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
2: Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een druk terras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden.
3: Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de 3e keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
6: Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen.
7: Iran is bereid de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en de nucleaire onderhandelingen te hervatten. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Voorwaarde is dat de Verenigde Staten akkoord gaan met de Iraanse eisen. Een Amerikaanse functionaris meldt dat de twee landen positieve gesprekken voeren via bemiddelaars. Iran eist onder meer dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade opheffen. Ook moeten de oliesancties worden versoepeld. Verder moet er een staakt het vuren komen dat Libanon omvat.
8: In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina. Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en 3 andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en vredebehandeling.
9: Colombia heeft 1 van drugshandelverdachte oud-FARC-leider overgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gaat om Giovanni Andrés Rojas, de vermeende leider van guerrillagroep Comandos de la Frontera. Het is de eerste keer dat iemand van zijn statuur wordt overgeleverd

0: onder de huidige conservatieve president. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat Rojas cocaïne smokkelde in Colombia en Ecuador, wetende dat dit de Verenigde Staten zou worden binnengebracht. Rojas wacht in het beste geval 10 jaar celstraf. De leider van de internationaal erkende jemenitische regering roept zijn landgenoten op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht. De oproep volgt na een toename van geweld in het conflict met de Houthis. Die controleren sinds 2014 grote delen van het land. Rashid al-Alimi is het hoofd van de presidentiële raad. Hij biedt Houthi-strijders een toekomstige algemene amnestie aan als zij de militante groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis namen 2 weken geleden het gehele kustgebied aan de Rode Zee in. Ook de zeestraat Bab al-Mandeb viel in hun handen. Die is belangrijk voor de Saoedische olie-export. Door het recente geweld zijn vele tienduizenden Jemenieten ontheemd geraakt.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
1: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
0: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is.
1: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. Het is de enige ontmoeting tussen twee eredivisieclubs in deze ronde. Verder ontvangt FC Groningen FC Emmen, speelt PEC Zwolle thuis tegen Top Os en gaat FC Utrecht op bezoek bij Kozakken Boys. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord, NEC en PSV stromen pas in de tweede ronde in. De wedstrijden zijn gepland voor 27, 28 en 29 oktober. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de internationale wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Mark van Bommel heeft bij zijn debuut als bondscoach van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajaxiet Mika Gods maakte in de 20e minuut de openingstreffer en scoorde daarmee voor het eerst in het shirt van België. Aanvaller Dodi Lukebakio zette de Belgen in de 69e minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog twee keer op tegen Frankrijk en één keer tegen Turkije. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54e minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt met heel plaatselijk wat lichte regen. De rest van het land blijft droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten. Langs de kust blijft het zachter, rond de 15 graden. Er staat weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de middag breekt de zon door. Alleen in het zuidoosten blijft er meer bewolking hangen. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak, aan de kust matig. 'S Avonds blijft het licht bewolkt en droog. Het hele weekend blijft het overwegend droog met zonnige perioden. Morgen wordt het zelfs vrij warm, met temperaturen oplopend tot 27 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een drukterras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg.
1: De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen. Iran is bereid de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en de nucleaire onderhandelingen te hervatten. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Voorwaarde is dat de Verenigde Staten akkoord gaan met de Iraanse eisen. Een Amerikaanse functionaris meldt dat de twee landen positieve gesprekken voeren via bemiddelaars. Iran eist onder meer dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade opheffen. Ook moeten de oliesancties worden versoepeld. Verder moet er een staakt het vuren komen dat Libanon omvat. In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina. Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en 3 andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en vredebehandeling. Colombia heeft 1 van drugshandelverdachte oud-FARC-leider overgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gaat om Giovanni Andrés Rojas, de vermeende leider van guerrillagroep Comandos de la Frontera. Het is de eerste keer dat iemand van zijn statuur wordt overgeleverd onder de huidige conservatieve president. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat Rojas cocaïne smokkelde in Colombia en Ecuador, wetende dat dit de Verenigde Staten zou worden binnengebracht. Rojas wacht in het beste geval 10 jaar celstraf. De leider van de internationaal erkende jemenitische regering roept zijn landgenoten op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht. De oproep volgt na een toename van geweld in het conflict met de Houthis. Die controleren sinds 2014 grote delen van het land. Rashid al-Alimi is het hoofd van de presidentiële raad. Hij biedt Houthi-strijders een toekomstige algemene amnestie aan als zij de militante groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis namen 2 weken geleden het gehele kustgebied aan de Rode Zee in. Ook de zeestraat Bab al-Mandeb viel in hun handen. Die is belangrijk voor de Saoedische olie-export. Door het recente geweld zijn vele tienduizenden Jemenieten ontheemd geraakt. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. Het is de enige ontmoeting tussen twee eredivisieclubs in deze ronde. Verder ontvangt FC Groningen FC Emmen, speelt PEC Zwolle thuis tegen Top Os en gaat FC Utrecht op bezoek bij Kozakken Boys. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord, NEC en PSV stromen pas in de tweede ronde in. De wedstrijden zijn gepland voor 27, 28 en 29 oktober. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Mark van Bommel heeft bij zijn debuut als bondscoach van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajaxiet Mika Gods maakte in de 20e minuut de openingstreffer en scoorde daarmee voor het eerst in het shirt van België. Aanvaller Dodi Lukebakio zette de Belgen in de 69e minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog twee keer op tegen Frankrijk en één keer tegen Turkije. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54e minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt met heel plaatselijk wat lichte regen. De rest van het land blijft droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten. Langs de kust blijft het zachter, rond de 15 graden. Er staat weinig wind. Aan de kust waait het matig uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. In de middag breekt de zon door. Alleen in het zuidoosten blijft er meer bewolking hangen. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak, aan de kust matig. S'avonds blijft het licht bewolkt en droog. Het hele weekend blijft het overwegend droog met zonnige perioden. Morgen wordt het zelfs vrij warm, met temperaturen oplopend tot 27 graden in het zuidoosten.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een druk terras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen.
1: De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen. Iran is bereid de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en de nucleaire onderhandelingen te hervatten. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Voorwaarde is dat de Verenigde Staten akkoord gaan met de Iraanse eisen. Een Amerikaanse functionaris meldt dat de twee landen positieve gesprekken voeren via bemiddelaars. Iran eist onder meer dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade opheffen. Ook moeten de oliesancties worden versoepeld. Verder moet er een staakt het vuren komen dat Libanon omvat. In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina. Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en 3 andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en vredebehandeling. Colombia heeft 1 van drugshandelverdachte oud-FARC-leider overgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gaat om Giovanni Andrés Rojas, de vermeende leider van guerrillagroep Comandos de la Frontera. Het is de eerste keer dat iemand van zijn statuur wordt overgeleverd onder de huidige conservatieve president. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat Rojas cocaïne smokkelde in Colombia en Ecuador, wetende dat dit de Verenigde Staten zou worden binnengebracht. Rojas wacht in het beste geval 10 jaar celstraf. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. Het is de enige ontmoeting tussen twee eredivisieclubs in deze ronde. Verder ontvangt FC Groningen FC Emmen, speelt PEC Zwolle thuis tegen Top Os en gaat FC Utrecht op bezoek bij Kozakken Boys. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord, NEC en PSV stromen pas in de tweede ronde in. De wedstrijden zijn gepland voor 27, 28 en 29 oktober. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Mark van Bommel heeft bij zijn debuut als bondscoach van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajaxiet Mika Gods maakte in de 20e minuut de openingstreffer en scoorde daarmee voor het eerst in het shirt van België. Aanvaller Dodi Luckebakio zette de Belgen in de 69e minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54e minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90e minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het met 15 graden zachter. Weinig wind, behalve langs de kust waar het matig waait uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Zwakke wind, aan de kust matig uit het noorden. In de middag breekt de zon door. Vooral in het zuidoosten blijft het wat meer bewolkt. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. 'S Avonds licht bewolkt en droog. Zwakke noordoostenwind.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën.
1: Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een druk terras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws.
0: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
1: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de 3e keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
5: Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen.
1: Iran is bereid de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en de nucleaire onderhandelingen te hervatten. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Voorwaarde is dat de Verenigde Staten akkoord gaan met de Iraanse eisen. Een Amerikaanse functionaris meldt dat de twee landen positieve gesprekken voeren via bemiddelaars. Iran eist onder meer dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade opheffen. Ook moeten de oliesancties worden versoepeld. Verder moet er een staakt het vuren komen dat Libanon omvat.
5: In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina.
6: Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en drie andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en wredebehandeling.
7: Colombia heeft een van drugshandelverdachte oud-FARC-leider overgeleverd aan de Verenigde Staten. Het gaat om Giovanni Andrés Rojas, de vermeende leider van guerrillagroep Comandos de la Frontera. Het is de eerste keer dat iemand van zijn statuur wordt overgeleverd onder de huidige conservatieve president. Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt dat Rojas cocaïne smokkelde in Colombia en Ecuador, wetende dat dit de Verenigde Staten zou worden binnengebracht. Rojas wacht in het beste geval 10 jaar celstraf.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in

0: daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio.

0: minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. Het is de enige ontmoeting tussen twee eredivisieclubs in deze ronde. Verder ontvangt FC Groningen FC Emmen, speelt PEC Zwolle thuis tegen Top Os en gaat FC Utrecht op bezoek bij Kozakken Boys. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord, NEC en PSV stromen pas in de tweede ronde in. De wedstrijden zijn gepland voor 27, 28 en 29 oktober. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de internationale wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Mark van Bommel heeft bij zijn debuut als bondscoach van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajaxiet Mika Gods maakte in de 20e minuut de openingstreffer en scoorde daarmee voor het eerst in het shirt van België. Aanvaller Dodi Lukebakio zette de Belgen in de 69e minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog twee keer op tegen Frankrijk en één keer tegen Turkije. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54e minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90e minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten. Aan de kust blijft het met 15 graden zachter. Weinig wind, behalve langs de kust waar het matig waait uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Zwakke wind, aan de kust matig uit het noorden. In de middag breekt de zon door. Vooral in het zuidoosten blijft het wat meer bewolkt. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. 'S Avonds licht bewolkt en droog. Zwakke noordoostenwind.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een drukterras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen. Iran is bereid de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en de nucleaire onderhandelingen te hervatten. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi. Voorwaarde is dat de Verenigde Staten akkoord gaan met de Iraanse eisen. Een Amerikaanse functionaris meldt dat de twee landen positieve gesprekken voeren via bemiddelaars. Iran eist onder meer dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade opheffen. Ook moeten de oliesancties worden versoepeld. Verder moet er een staakt het vuren komen dat Libanon omvat. In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina. Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en 3 andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en vredebehandeling. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buit gemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter. Terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Sparta Rotterdam speelt in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard. Het is de enige ontmoeting tussen twee eredivisieclubs in deze ronde. Verder ontvangt FC Groningen FC Emmen, speelt PEC Zwolle thuis tegen Top Os en gaat FC Utrecht op bezoek bij Kozakken Boys. Ajax, AZ, FC Twente, Feyenoord, NEC en PSV stromen pas in de tweede ronde in. De wedstrijden zijn gepland voor 27, 28 en 29 oktober. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden.
1: maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender. Maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Mark van Bommel heeft bij zijn debuut als bondscoach van België gewonnen van Italië in de Nations League. In het Stadio Olimpico in Rome waren de Belgen met 2-0 te sterk. Oud-Ajaxiet Mika Gods maakte in de 20e minuut de openingstreffer en scoorde daarmee voor het eerst in het shirt van België. Aanvaller Dodi Luckebakio zette de Belgen in de 69e minuut op een comfortabele 2-0 voorsprong. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse İzmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54e minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt met heel plaatselijk wat lichte regen. In de rest van het land blijft het droog. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het oosten en zuidoosten en 15 graden langs de kust. Er staat weinig wind. Langs de kust een matige noordelijke wind. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De wind is zwak. Langs de kust matig uit het noorden. In de middag komen er zonnige perioden. Alleen in het zuidoosten blijft het meer bewolkt. Het wordt droog, met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. 'S Avonds blijft het licht bewolkt en droog. Het weekend wordt droog met zon en af en toe bewolking. Morgen kan het in het zuidoosten zelfs 27 graden worden.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een druk terras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen. In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina. Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en drie andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en vredebehandeling. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was.
4: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, samen met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op hun sprint. Dat geeft ons luxe en ademruimte, zegt de nummer 2 van de Tour de France. Evenepoel won de afgelopen weken de GP van San Sebastian en Quebec, maar moest in Montreal zijn meerdere erkennen in de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seysas. Die wedstrijd zegt veel, maar ook niet alles, aldus Evenepoel. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Je kan zeggen dat ik voor 100% tevreden ben met deze zege. Maar er zijn altijd zaken die nog beter kunnen, zegt de oud-international van het Nederlands elftal. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft, waarin de ploeg weinig weggaf en veel plezier uitstraalde. Het is logisch dat het na de pauze iets minder was, aldus de oud-trainer van onder meer Antwerp en PSV.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten en 15 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen langs de kust waait het matig uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noorden. In de middag breekt de zon door. Vooral in het zuidoosten blijft het bewolkter. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. 'S Avonds is het licht bewolkt en blijft het droog. Komende nacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minimaal 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Zondag wordt een droge dag met veel zon en af en toe bewolking. Het wordt vrij warm, met maxima van 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Een medewerker van justitieel complex Zaanstad is vrijdag doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer zat op een drukterras toen hij werd neergeschoten. De politie heeft een verdachte aangehouden die volgens onderzoek een woordenwisseling had met het slachtoffer voordat hij schoot. Duikers hebben een wapen gevonden dat de verdachte in het ei zou hebben gegooid. Afgelopen maart werden nog auto's van medewerkers van het justitieel complex Zaanstad onderzocht op explosieven, maar die werden niet gevonden. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen.
4: De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
4: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de 3e keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij. Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen. In Kosovo demonstreren duizenden mensen tegen de veroordelingen door het Kosovo-tribunaal van vorige week. Voormalig president Hashim Thaçi werd daar veroordeeld voor oorlogsmisdaden uit de jaren 90. Sinds de uitspraak wordt dagelijks geprotesteerd in hoofdstad Pristina. Demonstranten vinden de veroordeling onrechtvaardig en zeggen dat Thaçi als leider van het bevrijdingsleger streed tegen Servische onderdrukking. Het tribunaal verklaarde Thaçi en 3 andere leiders schuldig aan moorden, onrechtmatige arrestaties, foltering en vredebehandeling. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record internet.

0: wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, samen met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op hun sprint. Dat geeft ons luxe en ademruimte, zegt de nummer 2 van de Tour de France. Evenepoel won de afgelopen weken de GP van San Sebastian en Quebec, maar moest in Montreal zijn meerdere erkennen in de Mexicaan Isaac Del Toro en de Fransman Paul Seyssas. Die wedstrijd zegt veel, maar ook niet alles, aldus Evenepoel. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Je kan zeggen dat ik voor 100% tevreden ben met deze zege, maar er zijn altijd zaken die nog beter kunnen, zegt de oud-international van het Nederlands elftal. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft, waarin de ploeg weinig weggaf en veel plezier uitstraalde. Het is logisch dat het na de pauze iets minder was, aldus de oud-trainer van onder meer Antwerp en PSV.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht is het in het westen en noorden bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 6 graden in het oosten en zuidoosten en 15 graden aan de kust. Er staat weinig wind. Alleen langs de kust waait het matig uit het noorden. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt en op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak, aan de kust matig uit het noorden. In de middag breekt de zon door. Vooral in het zuidoosten blijft het bewolkter. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. 'S Avonds is het licht bewolkt en blijft het droog. Komende nacht kan er in het zuiden plaatselijk mist ontstaan, met minimaal 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Zondag wordt een droge dag met veel zon en af en toe bewolking. Het wordt vrij warm, met maxima van 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
4: Inwoners van Hengelo.

0: kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend. Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
3: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
4: Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
7: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
8: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter.
9: terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is.
10: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van een miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
11: Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was.
12: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
13: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noordwesten wat mist voorkomen en langs de kust misschien een spatje regen. Het wordt 6 tot 15 graden. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag laat de zon zich zien, vooral in het noorden en westen. In het zuidoosten blijft het wat bewolkter. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak langs de kust matig. Vanavond blijft het droog en licht bewolkt. Morgen wordt het een stuk aangenamer. Overdag volop zon met af en toe wat bewolking. En het wordt vrij warm. 20 graden in het noordwesten tot lokaal 27 graden in het zuidoosten.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
17: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
18: De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
19: Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
20: De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent.
1: Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
21: Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws.
24: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend twee drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
25: De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
26: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
27: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
28: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
29: Online gokken is per direct verboden in Brazilië.
0: President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen.
2: En nu het economisch nieuws.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
4: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
5: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is.
6: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
7: Een hof van beroep in Washington heeft geoordeeld dat het Amerikaanse ministerie van Defensie AI-bedrijf Anthropic mag uitsluiten van opdrachten. Het Pentagon bestempelde Anthropic eerder dit jaar als nationaal veiligheidsrisico, omdat het bedrijf verbiedt dat zijn systemen worden gebruikt voor volledig autonome wapensystemen en het massaal bespieden van Amerikanen. Minister van Defensie Pete Hegseth wil AI-technologie zonder beperkingen kunnen gebruiken. Anthropic stelt door de status omzet mis te lopen en reputatieschade te lijden. Een rechter in Californië oordeelde eerder juist dat een bredere ban op overheidsopdrachten voor Anthropic onterecht was.
8: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noordwesten wat mist voorkomen. En langs de kust misschien een spatje regen. Het wordt 6 tot 15 graden.
11: Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag laat de zon zich zien, vooral in het noorden en westen. In het zuidoosten blijft het wat bewolkter. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak langs de kust matig. Vanavond blijft het droog en licht bewolkt. Morgen wordt het een stuk aangenamer. Overdag volop zon met af en toe wat bewolking. En het wordt vrij warm. 20 graden in het noordwesten tot lokaal 27 graden in het zuidoosten.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens America wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens America vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
13: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
14: De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
15: Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
16: De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
17: Bij een ongeluk op de N46 bij Sint Anne in Groningen is vrijdag een 44-jarige man uit de stad Groningen om het leven gekomen. De man was bestuurder van een auto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Hij overleed ter plekke. De vrachtwagen belandde in een greppel naast de weg. De weg was van vrijdagochtend tot 20 uur in de avond afgesloten en verkeer werd over afritten geleid.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend twee drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in.
1: Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
20: De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
21: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
23: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
24: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de 3e keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
25: Online gokken is per direct verboden in Brazilië. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft vrijdag een presidentieel decreet uitgevaardigd dat het onmogelijk maakt om nog geld te storten op goksites. Het verbod is de laatste in een reeks maatregelen die Lula trof in aanloop naar de verkiezingen in oktober. Er heerst groeiende bezorgdheid over de impact van online gokken op huishoudbudgetten en de recordhoge schuldenlast. Vanaf 6 oktober 's avonds moeten appstores en internetproviders online gokwebsites blokkeren. Tot die tijd kunnen mensen hun geld nog opnemen.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
28: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking.
0: Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde. Waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
2: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
3: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
4: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw.
7: Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het noordwesten wat mist voorkomen en aan de kust wat lichte regen. Het wordt tussen de 6 graden in het oosten en zuidoosten en 15 graden aan de kust. Er staat weinig wind, langs de kust matig uit het noorden. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag komen er zonnige perioden, alleen in het zuidoosten blijft het wat bewolkter. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Vannacht kan in het zuiden plaatselijk mist ontstaan. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters.
10: VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
11: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond

0: volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.

0: openbare medische informatie.
1: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
2: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
3: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
4: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is.
5: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse

0: Iraanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak, langs de kust matig uit het noorden. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden. Alleen in het zuidoosten blijft het wat meer bewolkt. Het wordt 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordoosten en blijft zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog. Er geldt code geel voor mist in Noord-Holland. Morgen veel zon en vrij warm, met temperaturen tussen 20 en 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een Kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het Koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de 3e keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij. En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak, langs de kust matig uit het noorden. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden. Alleen in het zuidoosten blijft het wat meer bewolkt. Het wordt 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordoosten en blijft zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog. Er geldt code geel voor mist in Noord-Holland. Morgen veel zon en vrij warm, met temperaturen tussen 20 en 27 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-America wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-America vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het Koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de 3e keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
6: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis.
7: Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter. Terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
8: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
9: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw.
12: Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden.
13: Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender. Maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse İzmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zegen. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
14: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. In het noordwesten kan op enkele plekken nog wat mist voorkomen, maar die is rond 8 uur weg. Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. Dan zijn er ook zonnige perioden, al blijft het in het zuidoosten wat meer bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richting. Let op, in Noord-Holland geldt code geel vanwege mist. Vanavond en vannacht blijft het droog. In het zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen wordt het een stuk warmer met volop zon. Temperaturen kunnen oplopen tot 27 graden in het zuidoosten.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
17: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk.
7: De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyad. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt-het-vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen.
19: Daarbij kreeg de AI toegang tot niet-openbare medische informatie.
20: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
21: Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft voor de derde keer verboden dat Missouri bij de tussentijdse verkiezingen een door Republikeinen opgestelde kieskaart gebruikt. Met die kaart zouden de kiesdistricten voor het congres opnieuw worden ingedeeld. Daardoor zou het district van een democratische afgevaardigde verdwijnen. De beslissing is een tegenvaller voor de partij van president Donald Trump. Die hoopt bij de verkiezingen in november de controle over het congres te behouden. Het Hoge Rechtshof blokkeert hiermee het besluit van een federale rechter in Missouri. Die had bepaald dat de Republikeinse kieskaart wel gebruikt moest worden. Ook in andere staten lopen rechtszaken over het hertekenen van kiesdistricten in het voordeel van een bepaalde partij.
22: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
23: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
24: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten.
1: Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
2: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken.

0: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk een jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt.
2: In het noordwesten kan op enkele plekken nog wat mist voorkomen, maar die is rond 8 uur weg.

0: Het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. Dan zijn er ook zonnige perioden, al blijft het in het zuidoosten wat meer bewolkt. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richting. Let op, in Noord-Holland geldt code geel vanwege mist. Vanavond en vannacht blijft het droog. In het zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen wordt het een stuk warmer met volop zon. Temperaturen kunnen oplopen tot 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
3: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette.
2: In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
3: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
2: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden. Maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender. Maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. In het noordwesten kan op enkele plaatsen nog wat mist voorkomen, maar dat is rond 8 uur verdwenen. Het blijft vrijwel overal droog. In Noord-Holland geldt code geel voor mist. Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Alleen in het zuidoosten blijft het meer bewolkt. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak, langs de kust matig uit noordoostelijke richting. Vanavond en komende nacht blijft het droog. In het zuiden kan wat mist ontstaan. Morgen volop zon en droog weer, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer twee dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het Koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november.
2: Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
4: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
5: Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om zaterdag met president Donald Trump mee te reizen aan boord van de Air Force One. Dat meldt de Washington Post. Trump bezoekt zaterdag de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat verslaggevers van verschillende media met de president meereizen om verslag te doen. Eerder werden journalisten van CNN, MS Now en Politico de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Na een rechterlijke uitspraak werden zij weer toegelaten.
3: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
4: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten.
5: De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
6: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
7: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse Voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De Voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vanmiddag komen er zonnige perioden, al is er ook af en toe bewolking. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Vannacht kan er landinwaarts wat mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden. Morgen is het droog met volop zon en af en toe bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 en plaatselijk 27 graden. Morgenavond neemt de bewolking toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
10: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
11: Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Ilko Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
12: De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent.
13: Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
15: In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen.
16: TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
17: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
18: De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
19: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
20: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden.
2: De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
21: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
22: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
23: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
24: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw.
6: Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers. Maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van.
7: Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, al is er plaatselijk ook bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond licht bewolkt en droog. Landinwaarts weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Komende nacht blijft het droog, met plaatselijk mist landinwaarts. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnige periode en droog weer, met later op de dag volop zon. Het wordt vrij warm, met maxima tussen de 20 en lokaal 27 graden.
0: is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen.

0: Politiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een Kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. de door Iran gesteunde Houthis

0: strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie. En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. president Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face. De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag komen er zonnige perioden voor, met af en toe wat bewolking. Het blijft droog bij maximaal 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Morgen zonnige periode en droog weer, met in de middag volop zon en temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerle en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
4: De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
6: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
5: En nu het economisch nieuws.
7: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
8: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
9: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
10: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028.
11: olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd, omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartia van de internationale wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, al is er hier en daar ook bewolking. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Er zijn geen waarschuwingen. Morgen wordt het vrij warm met volop zon en af en toe wat bewolking. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio.
12: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
14: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Ilko Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen. De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
12: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers.
15: Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
16: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
17: De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
18: Modellen van OpenAI hebben toegang gekregen tot openbare informatie op websites van de Amerikaanse overheid. Het gaat om websites van het Census Bureau en de Securities and Exchange Commission. Volgens de New York Times probeerde de kunstmatige intelligentie van OpenAI ook de website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. Die poging mislukte. Een woordvoerder van OpenAI zegt dat het bedrijf uitgebreid onderzoek doet naar verkeerd afgestemde modelactiviteit. Het bedrijf stelt organisaties op de hoogte wanneer mogelijke gevolgen voor hun systemen worden vastgesteld. Eerder werd ook al bekend dat zelfstandig werkende systemen van OpenAI een website van de Australische overheid waren binnengedrongen. Daarbij kreeg de AI toegang tot niet openbare medische informatie.
19: En nu het economisch nieuws. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
20: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
21: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz.
0: Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
4: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
22: De Europese Commissie geeft importeurs van olie en gas mogelijk 1 jaar langer de tijd om zich voor te bereiden op nieuwe regels rond methaanuitstoot. Vanaf 2027 moet de invoer van fossiele brandstoffen in de Europese Unie voldoen aan monitoring- en rapportageregels om de methaanuitstoot te verminderen. Eurocommissaris Dan Jurgensen zegt vrijdag dat de EU de invoering mogelijk uitstelt tot 2028. Olie- en gasbedrijven hebben de regels bekritiseerd omdat ze de leveringszekerheid in gevaar zouden brengen. Jurgensen benadrukt dat Brussel de ambities niet terugschroeft en dat methaan de kern blijft van de strijd tegen klimaatverandering.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
24: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en 2 keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw.
25: Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen.
24: De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
23: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag worden er zonnige perioden verwacht, al is er plaatselijk ook bewolking. Het blijft droog, met temperaturen van 17 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Morgen volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerle en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
7: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren.
2: In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
3: Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027.
8: Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
9: De politie vergoedt de apparatuur van de fotograaf die zaterdag op het Malieveld in het water werd geduwd door een agent. Op beelden van de rellen was te zien hoe de Spaanse fotograaf tijdens een politieactie in het water belandde. De politie zegt dat de duw het gevolg was van het creëren van werkruimte voor de arrestatieeenheid. Een woordvoerder zegt dat de agent mogelijk niet had gezien dat er water achter de fotograaf was. Hoe hoog de vergoeding is, maakt de politie niet bekend.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
26: Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
27: In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid. Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen.
28: TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
29: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit.
28: Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
1: De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen zeven

0: 73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
2: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
3: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is.
4: Medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, zegt dat kunstmatige intelligentie tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden. In een interview met nieuwszender NBC waarschuwt hij dat AI krachtig genoeg is om zulke gebeurtenissen te veroorzaken. Vooral wanneer mensen met slechte bedoelingen de nieuwste AI-hulpmiddelen gebruiken. Gates vindt dat de Verenigde Staten met wetgeving moeten komen om de risico's te verminderen. Volgens hem is zelfregulering niet voldoende. Wetshandhavers en politici moeten meepraten over waarborgen en toezicht. De waarschuwingen volgen op meerdere incidenten waarbij AI-agenten op eigen houtje hacks uitvoerden. Zo braken AI-agenten van OpenAI in juli in bij het programmeersplatform Hugging Face.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl.

0: op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Zwitserse voetbalbond heeft aanvaller Bril Embolo uit het nationale elftal gezet voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij gebruikte tijdens de coronapandemie een vals vaccinatiebewijs. De bond wil dat het team zich volledig kan concentreren op de komende wedstrijden tegen Schotland, Slovenië en twee keer tegen Noord-Macedonië. Eerder deze week gaf record-international Granit Xhaka toe ook een vals vaccinatiebewijs te hebben gebruikt. De voetbalbond bekijkt de zaak na de interlandperiode opnieuw. Voorzitter David Lapartien van de internationale wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden met af en toe wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. Vanavond licht bewolkt en droog. Vannacht kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen wordt het droger en zonniger, met middagtemperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking weer toe.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. Op de A76 bij Schinnen is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3 uur een persoon om het leven gekomen. Het slachtoffer is op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen geraakt door meerdere voertuigen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. De snelweg is in noordelijke richting afgesloten voor onderzoek naar de toedracht. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In Bangkok geldt sinds donderdagmiddag een officiële overstromingsramp voor alle 50 districten van de stad. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Dit heeft tot hevige overstromingen geleid, Veel huizen en restaurants zijn overstroomd. Een verkoopster ten noorden van het centrum zegt dat het water tot aan haar middel staat. Ze heeft haar winkel 2 dagen moeten sluiten. De rampenstatus geeft lokale organisaties het gezag om in actie te komen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter. Terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen.
1: De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Mark van Bommel is bijna 100% tevreden na zijn debuut als bondscoach van België. De Nations League-wedstrijd bij Italië eindigde in een 2-0 zege. Van Bommel toonde zich vooral tevreden met de eerste helft. De oud-trainer loofde oud-Ajaxiet Mika Gods, die de openingstreffer maakte. Van Bommel neemt het met zijn ploeg deze interlandperiode nog 2 keer op tegen Frankrijk en 1 keer tegen Turkije. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag komen er zonnige perioden met plaatselijk wat bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit noordoostelijke richting. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Morgen zonnig en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 20 en 27 graden. Een droog weekeinde dus, met volop zon.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op drie thema's: koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyad. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen. het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
4: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
3: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
4: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, al is er ook wat bewolking. Het blijft droog. De temperatuur komt uit tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog en landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Middagtemperaturen lopen op van 20 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens 100 miljoen dollar en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het Koninkrijk varen. De Amerikaanse president Donald Trump zou een Iraans voorstel voor een staakt het vuren hebben afgewezen. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen. Trump zou tegen zijn medewerkers hebben gezegd dat hij verwacht de bombardementen op Iran te hervatten na de tussentijdse verkiezingen in november. Iran stelde voor de blokkade van de straat van Hormuz binnen 7 dagen op te heffen en een breed staakt het vuren af te kondigen, ook in Libanon. In ruil daarvoor wilde Iran dat de Verenigde Staten hun maritieme blokkade van Iraanse havens en de oliesancties opheffen.
6: En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
7: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
8: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten.
9: Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Zinedine Zidane heeft zijn eerste wedstrijd als bondscoach van Frankrijk gewonnen. De Fransen begonnen de Nations League in het Turkse Izmit met een overwinning op Turkije van 1-0. Aanvoerder Kylian Mbappé schoot in de 54ste minuut raak op aangeven van Michael Olise, maar raakte kort daarna geblesseerd en moest zich laten vervangen. Turkije speelde de slotminuten met 10 man na een rode kaart voor doelman Ugurkan Çakır. Zidane nam afgelopen zomer de leiding over van Didier Deschamps, die sinds 2012 bondscoach was.
11: Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers, maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning.
12: Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach

0: CONCACAF na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het overwegend bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag komen er zonnige perioden voor, al is het her en der ook bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordoosten en blijft zwak tot matig. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog. Landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Morgen volop zon met af en toe bewolking. Het wordt vrij warm met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
4: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
5: De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
6: Progressief Nederland en Volt gaan samen onderhandelen met het kabinet over de begroting voor 2027. Als het minderheidskabinet hun steun krijgt, is er een meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer. Dit weekend onderhandelt het kabinet opnieuw met oppositiepartijen over een nieuw plan op 3 thema's. Koopkracht, sociale zekerheid en vermogensbelasting. Partijleiders Jesse Klaver en Laurens Dassen voeren de gesprekken met premier Rob Jetten

0: en minister Eelco Heijne van Financiën. Volgende week debatteert de Tweede Kamer 2 dagen over de financiën tijdens de algemene financiële beschouwingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de 1e verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
3: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
2: De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
3: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers. Maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartien zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden. maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag breekt de zon geregeld door, al is er ook nog wat bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidoosten. Vanavond licht bewolkt en droog, met aan de kust matige wind uit het noordoosten. Vannacht kan er landinwaarts plaatselijk mist ontstaan. Morgen zonnige periode en droog weer, met middagtemperaturen tussen de 20 en lokaal 27 graden. De wind draait naar het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jetten vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jetten en Heijnen nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt en daarna met Ja 21 en de SGP. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk.
2: De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-America wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-America vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de eerste verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens 100 miljoen dollar en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen. En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. De Europese Unie kampt met een energieprijscrisis door de gevolgen van de Iran-oorlog voor de olie- en gasmarkten. Eurocommissaris Dan Jurgensen schrijft in een brief aan de energieministers van de EU-landen dat ze worden geconfronteerd met een prijscrisis die samenhangt met een leveringscrisis. Hij roept lidstaten op maatregelen te overwegen om de vraag naar energie te beperken en het vullen van de gasopslag voor te zetten. Sinds het begin van de Iran-oorlog, eind februari, varen er bijna geen schepen meer door de Straat van Hormuz. Dit heeft geleid tot hogere olie- en gasprijzen. Marktpartijen vullen de voorraden voor de komende winter te langzaam aan. Het Nederlandse kabinet kwam vrijdag met plannen om gasleveranciers te verplichten gasvoorraden aan te houden voor de winter, terwijl de overheid daar nu zelf verantwoordelijk voor is. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
3: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers. Maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt.
6: De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het overwegend bewolkt, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richting. Vanmiddag verwachten we zonnige perioden, al komt er ook wat bewolking voor. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordoosten en blijft zwak tot matig. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Boven land is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Morgen wordt het een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen de 20 en lokaal 27 graden. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijne spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jette vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jette en Heijne nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt en daarna met Ja 21 en de SGP. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws.
7: In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de 1e verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyad. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
8: En nu het economisch nieuws. Reisorganisatie Rixia Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand iets aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
9: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
3: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Voorzitter David Lapartia van de Internationale Wielerbond UCI vindt dat het wielrennen zich moet aanpassen aan de steeds hetere Europese zomers. Maar voorziet de komende jaren nog geen drastische wijzigingen. Begin dit jaar vroeg de UCI aan renners, ploegen en wedstrijdorganisatoren om mee te denken over de toekomst van het wielrennen. Maar geen enkele suggestie ging over hittemaatregelen. Lapartia zegt dat de wielerwereld erover moet nadenken of er in de warmste periode van het jaar moet worden gekoerst in bepaalde gebieden, maar dat commerciële belangen op het spel staan. Onder meer in de Tour en Vuelta reed het peloton dit jaar vaak met temperaturen van rond of boven de 40 graden. Tweevoudig wereldkampioen Tadej Pogacar pleitte afgelopen zomer voor een heel andere wielerkalender, maar daar lijkt voorlopig geen sprake van. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.
10: Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er een afwisseling van zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, al komt er plaatselijk ook wat bewolking voor. Het wordt tussen de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig noordoostelijk. Vanavond blijft het droog en licht bewolkt. Vannacht kan landinwaarts plaatselijk mist ontstaan, met temperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen wordt het zonniger en warmer, met in de middag temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jetten vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jetten en Heijnen nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt en daarna met Ja 21 en de SGP.
12: Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw.
13: Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens America wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een Kamermeerderheid voor het verbod. Martens America vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
14: De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
15: Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de eerste verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is.
17: Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
18: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept.
19: De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.

0: geboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen in Bangkok. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden.

0: Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladonova de titel bij de vrouwen onder 23.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, al is er ook bewolking. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vanavond blijft het droog met weinig bewolking. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind. Landinwaarts weinig wind. Vannacht kans op mist, met temperaturen tussen de 8 en 13 graden. Morgen wordt het droger en zonniger en het warmt op naar 20 tot lokaal 27 graden. De wind draait naar het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijne spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jette vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jette en Heijne nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt. En daarna met Ja 21 en de SGP.
4: Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een Kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Ter Hofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de eerste verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
5: De door Saoedi-Arabië geleide coalitie in Jemen heeft zaterdagochtend 2 drones onderschept. Die waren door de Houthis afgevuurd richting de Saoedische hoofdstad Riyadh. Ook werd een ballistische raket richting de stad Khamis Mushait onderschept. De door Iran gesteunde Houthis strijden in Jemen al jarenlang tegen de internationaal erkende regering. Die regering wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De afgelopen weken namen de Houthis een groot stuk langs de westkust in. Ze kregen effectieve controle over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb. Sinds juli voeren de Houthis ook een blokkade van Saoedische havens uit. Ze vallen schepen aan die onder de vlag van het koninkrijk varen.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Reisorganisatie Rikshya Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen in Bangkok.
8: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
9: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
10: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
11: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden.
12: De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Fraser met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is. En dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag komen er zonnige perioden met af en toe wat bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vanavond is het licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts en een matige wind aan de kust. Vannacht blijft het droog met kans op plaatselijke mist. De temperatuur daalt naar 8 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en droog met middagtemperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jetten vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jetten en Heijnen nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt. En daarna met Ja 21 en de SGP.
15: Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak. Inwoners van Hengelo kunnen nog dagen last hebben van stankoverlast. De veiligheidsregio Twente Veilig kreeg vrijdagavond meerdere meldingen binnen van een hinderlijke lucht in de buurten Tuindorp Zuid en Nijverheid. De stank komt van een bedrijf aan de Onyxstraat op bedrijventerrein Twentekanaal. De geur is afkomstig van de eigen waterzuiveringsinstallatie van het bedrijf, waar een biologisch proces plaatsvindt waarbij op dit moment meer geur vrijkomt dan gebruikelijk. De lucht levert geen gevaar op voor de gezondheid, maar kan volgens de brandweer wel als hinderlijk worden ervaren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de 1e verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.
16: De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie.
17: In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is.
18: Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden.
19: Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
20: TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
21: En nu het economisch nieuws.
22: Reisorganisatie Rixia Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen in Bangkok.
23: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
24: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
25: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal.
0: Startups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
3: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de Straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse voetbalbond heeft dat bevestigd.
7: Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladonova de titel bij de vrouwen onder 23.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft vrijwel overal droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanmiddag blijft het droog met zonnige perioden. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het noordoosten en blijft zwak tot matig. Vanavond wordt het licht bewolkt en blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust en op het IJsselmeer, waar een matige noordoostenwind staat. Morgen volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen de 20 en lokaal 27 graden. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren.
11: Premier Rob Jetten en minister van Financiën Eelco Heijnen spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jetten vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jetten en Heijnen nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt. En daarna met Ja 21 en de SGP.
12: Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol. De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties vastleggen in de wet, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een aanhouding in Someren. In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politie een melding van een bedreiging met een vuurwapen aan de Terhofstadlaan. Een agent loste daarop met een dienstwapen meerdere schoten. Er vielen geen gewonden en de politie onderzoekt de zaak.
8: Geen
1: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland.
13: In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de 1e verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie.
14: In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is.
15: Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden.
16: Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
26: TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky.
27: En nu het economisch nieuws. Reisorganisatie Rixia Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen in Bangkok.
28: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren.
17: President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
18: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
19: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
20: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten door hoop op een einde aan de Iran-oorlog en lagere olieprijzen. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Iran een nieuw voorstel aan de Verenigde Staten heeft voorgelegd om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. President Trump zei dat hij het conflict met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping had besproken en voegde daaraan toe dat hij denkt dat het geweldig gaat worden. De Dow Jones-index steeg 0,9% tot 51.828 punten. De S&P 500 klom 0,5% naar 7.743 punten. De Nasdaq eindigde 0,5% hoger op 27.068 punten. Een vat Brentolie werd bijna 2% goedkoper op $104. Amerikaanse olie kostte 2% minder naar $92 per vat.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats.
0: Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0-overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken en het blijft vrijwel overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden, al is er ook wat bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind blijft zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht blijft het droog, met hier en daar kans op mist. Morgen opnieuw zonnig en droog, en het wordt vrij warm, met in het zuidoosten lokaal 27 graden.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten, nadat een verdachte met een auto op een agent inreed. De agent kon net op tijd uitwijken en raakte niet gewond. 2 Polen van 24 en 41 jaar zijn aangehouden. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. De politie kwam af op een melding van een bedreiging met mogelijk een vuurwapen in Asten.
5: Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren.
6: Premier Rob Jette en minister van Financiën Eelco Heijne spreken zaterdagochtend met ChristenUnie-leider Mirjam Bikker en Kamerlid Pieter Grinwis. Ze laten de partij de nieuwe begrotingsplannen zien waar Jette vrijdag over sprak tijdens een persconferentie. Voorafgaand aan het gesprek zeiden Jette en Heijne nog niets over de inhoud. Bikker en Grinwis waren benieuwd waar het kabinet mee komt. De premier en minister spreken zaterdag ook nog met Pro en Volt en daarna met Ja 21 en de SGP.
7: Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen.
1: Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 3

0: Het, schrijft Trouw. Coalitiegenoot D66 is tegen, net als ambtenaren en burgemeesters. VVD-Kamerlid Claire Martens-Amerika wil het verbod begin volgend jaar laten opnemen in een wetsvoorstel over het demonstratierecht. Er is waarschijnlijk een kamermeerderheid voor het verbod. Martens-Amerika vindt het in een rechtsstaat niet normaal dat iemand met bedekt gezicht geweld kan gebruiken tijdens demonstraties.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de eerste verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. Het bedrijf betaalt minstens $100 miljoen en voert nieuwe beperkingen in voor jonge gebruikers. Kinderen en tieners krijgen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur. Hun toegang wordt beperkt tussen middernacht en 6 uur 's ochtends. Notificaties worden gepauzeerd tijdens schooluren. Ook krijgen ze een niet gepersonaliseerde feed en kunnen ze geen schoonheidsfilters meer gebruiken. De leeftijdverificatie wordt aangescherpt. TikTok trof eerder ook al schikkingen in rechtszaken in onder meer Los Angeles en een schooldistrict in Kentucky. En nu het economisch nieuws. Het Witte Huis heeft toegezegd dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat zegt senator Ted Cruz tegen kopstukken uit de raffinagesector, meldt persbureau Bloomberg. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat de regering werkt aan een tijdelijk exportverbod op diesel. enkele van Trumps belangrijkste adviseurs

0: waarschuwen al maanden dat exportbeperkingen voor diesel uiteindelijk meer kwaad dan goed zullen doen. Reisorganisatie Rixia Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen in Bangkok. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargui Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend een mix van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar ook wat bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het noordoosten. Morgen ook droog, met volop zon en af en toe wat bewolking. Het wordt dan vrij warm, met maxima tussen de 20 en lokaal 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Doesburg is voor de 2e keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. Jesse Klaver van GroenLinks en Laurens Dassen van Volt denken dat ze samen een brede en stabiele meerderheid kunnen leveren om de begroting aan een meerderheid te helpen. De twee willen graag een akkoord sluiten met het kabinet. Premier Dick Schoof en minister Eelco Heijne van Financiën reageerden eerder op zaterdag positief op de samenwerking tussen GroenLinks en Volt. Die samenwerking biedt het kabinet de mogelijkheid tot een snelle meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. 2 verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten. In de nachtopvang voor asielzoekers in Warffum en Zuidwolde hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag 113 mensen geslapen. Dat zijn er minder dan de voorgaande nachten, meldt het Rode Kruis. In Warffum sliepen 43 asielzoekers, in Zuidwolde 70. De nachtopvang biedt onderdak aan asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beide locaties hebben plek voor 100 mensen en zaten in de nacht van woensdag op donderdag en van donderdag op vrijdag nog vrijwel vol.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïense aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de eerste verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Het Witte Huis heeft toegezegd dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat zegt senator Ted Cruz tegen kopstukken uit de raffinagesector, meldt persbureau Bloomberg. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. Nieuwsite Politico meldde eerder deze week dat de regering werkt aan een tijdelijk exportverbod op diesel. Enkele van Trumps belangrijkste adviseurs waarschuwen al maanden dat exportbeperkingen voor diesel uiteindelijk meer kwaad dan goed zullen doen.
8: Reisorganisatie Rikshya Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel bijna 300 mm regen in Bangkok.
9: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
10: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
11: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
12: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong.
15: Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouwargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladonova de titel bij de vrouwen onder 23.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het een mix van zon en wolken. En het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag krijgen we zonnige perioden met her en der wat bewolking. Het wordt 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Vanavond blijft het droog en licht bewolkt, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht mogelijk wat mist. Morgen wordt het zonnig en vrij warm, met in het zuidoosten wel 27 graden.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500 en de schade wordt op de dader verhaald. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden.
18: De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jette een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de Algemene Financiële Beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten.
16: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïense aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de binnenstad van Athene is vrijdagochtend een gebouw van 2 verdiepingen ingestort na een explosie. Reddingswerkers hebben het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen tussen het puin. Het slachtoffer is vermoedelijk een Amerikaanse toerist die samen met haar man en een ander stel in een vakantieappartement op de 1e verdieping verbleef. Er worden nog 5 mensen vermist, onder wie een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de burgemeester van Athene verwees naar een mogelijke gasexplosie. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra.
19: Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht.
6: En nu het economisch nieuws. Reisorganisatie Rikshya Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
20: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
21: Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie €95 miljoen buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. ongeveer 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Dordrecht heeft vanavond verrassend gewonnen van Almere City. De thuisploeg versloeg de nummer 2 van de eerste divisie met 3-2. Olivier de Nijs bracht Almere City al na 10 minuten op voorsprong. Beni Mpanzu maakte gelijk. Stan Hendricks zette Dordrecht op een 2-1 voorsprong. Joey Jacobs leek in de 90ste minuut nog gelijk te maken. In de blessuretijd schoot Ayoub Ouargi Dordrecht alsnog naar de overwinning. Dordrecht stijgt naar de 17e plaats met 7 punten uit 8 wedstrijden. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Fraser met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is. En dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0-overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
23: Vanmiddag zonnige periode in het noordwesten. Elders wat meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit noordoostelijke richting. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Vannacht blijft het droog, met hier en daar wat mist, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
1: Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jette een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de algemene financiële beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.
7: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen.
8: Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland.
9: In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En nu het economisch nieuws. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register.
10: Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen. Oplichters hebben met kunstmatige intelligentie 95 miljoen euro buitgemaakt bij Fideuram, de private tak van de Italiaanse grootbank Intesa San Paolo. De criminelen benaderden de directeur van Fideuram via WhatsApp met een valse identiteit en vroegen namens de baas van Intesa San Paolo om hulp bij een overzeese overboeking. Daarna volgde een telefoontje waarin een deepfake van iemand van een vooraanstaand advocatenkantoor de overdracht bevestigde, waarna de directeur overboekingen naar onder meer China en Hongkong in werking zette. In samenwerking met autoriteiten in China, Portugal en Italië kon meer dan de helft van het geld worden teruggevonden. Ongeveer 36 miljoen euro is nog altijd spoorloos.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Frazer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0-overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucjerel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey, maar voor Geertruida komt er geen nieuwe speler bij. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado, waar Xavi en Mickey van de Ven vanavond om 8 uur een persconferentie geven. De wedstrijd tegen Servië is zondag om 6 uur 's avonds.
11: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordwesten zonnige periode, elders wat meer bewolking. Het blijft droog bij temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond licht bewolkt en droog, landinwaarts weinig wind. Vannacht blijft het droog, met mogelijk wat mist in het zuiden. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen wordt het zonnig en vrij warm, met middagtemperaturen tussen 20 en lokaal 27 graden. De wind draait geleidelijk naar het zuiden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws.

0: Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van 7.500 euro. In Duisburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jetten een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de Algemene Financiële Beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt

0: lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn minstens 14 mensen om het leven gekomen. Aan boord was een militaire delegatie. Het ongeval gebeurde in de provincie Kwango, ongeveer 200 kilometer van de hoofdstad Kinshasa. Een van de slachtoffers is de president van de militaire rechtbank van Congo. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. En nu het economisch nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel legt het initiatief voor de WK-wegwedstrijd van zondag bij andere landen. De wereldkampioen van 2022 durft, met ploeggenoot Wout van Aert, te vertrouwen op de sprint die beide Belgische kopmannen hebben. Evenepoel vindt het aan de Franse ploeg om de koers te domineren. Van Aert dicht zichzelf een vergelijkbare kans toe als Mathieu van der Poel, voor wie het parcours mogelijk te zwaar is. Als ze samen vooruit zijn, kunnen ze bondgenoten zijn. Van der Poel komt ook voor de winst en niet voor een ereplaats. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is, en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucherel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Maar voor Geertruida komt er geen nieuwe speler bij. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado, waar Xavi en Mickey van de Ven vanavond om 8 uur een persconferentie geven. De wedstrijd tegen Servië is zondag om 6 uur 's avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het noordwesten zonnige periode. Elders iets meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog. Komende nacht blijft het droog met kans op mist landinwaarts, vooral in het zuiden. Minimaal 8 tot 13 graden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperatuur tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de Koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jetten een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de algemene financiële beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat die het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt. De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden. En nu het economisch nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
5: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
6: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Vrezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF, na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladonova de titel bij de vrouwen onder 23. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobby en verdediger Lucjerel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobby. Maar voor Geertruida komt er geen nieuwe speler bij. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado, waar Xavi en Mickey van de Ven vanavond om 8 uur een persconferentie geven. De wedstrijd tegen Servië is zondag om 6 uur 's avonds. Max Verstappen start de grote prijs van Azerbeidzjan met een nieuwe motor. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull meldde dat kort voor de race. De wijzigingen vallen binnen de reglementen, dus Verstappen krijgt geen gridstraf. De viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf de 8e positie. Na de kwalificatie klaagde hij dat zijn motor minder vermogen had en de accu steeds leegliep.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordwesten zonnig, elders iets meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Vannacht blijft het droog, met mogelijk wat mist in het zuiden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen lopen op van 20 graden in het noordwesten tot lokaal 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jette een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de algemene financiële beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Een medewerker van het justitieel complex Zaanstad is vrijdagmiddag doodgeschoten op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De politie heeft een verdachte aangehouden die in beperkingen zit en alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat hij het vuur opende. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. De politie heeft achtergelaten spullen van getuigen inmiddels teruggegeven aan de eigenaren. Een persoon is in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven gekomen op de A76 bij Schinnen. Het slachtoffer werd rond 3 uur geraakt door meerdere voertuigen op het stuk snelweg tussen Heerlen en Geleen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's en doet forensisch onderzoek. De snelweg in noordelijke richting blijft nog enkele uren afgesloten.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord
8: werden twee vrouwen opgepakt.
9: De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker twee doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van vier gevonden lichamen. Een woongebouw van twee verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden zes mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.
10: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat twee mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat twee mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar.
11: In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland.
12: In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is.
13: Bosbranden in het Indonesische deel van Borneo vergroten de druk op de ernstig bedreigde orang-oetang. Dat meldt natuurbeschermingsorganisatie IUCN. De diersoort komt alleen nog voor op Borneo en Sumatra. Blootstelling aan vuur en rook zorgt ervoor dat de dieren vet afbreken, ook al eten en rusten ze meer. Dat wijst erop dat hun immuunsysteem harder moet werken. Indonesië kampt al weken met branden in delen van Borneo en Sumatra. De vuurhaarden woeden in gebieden waar 52% van de orang-oetan-populatie op Borneo leeft. Tot en met dinsdag heeft Indonesië 100 dieren gered, waaronder 53 orang-oetangs. Ook de leefgebieden van 5 gibbonsoorten worden bedreigd door de branden.
14: En nu het economisch nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
15: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
16: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden.
17: Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
18: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
19: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
20: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Het Surinaamse voetbalelftal heeft de eerste wedstrijd onder bondscoach Henk Frezer met 3-2 gewonnen van Honduras. Justin Lonwijk opende de score in de 18e minuut, maar Honduras kwam daarna op voorsprong door doelpunten van Derek Moncada en Brian Roches. Denzel Jubitana maakte nog voor rust gelijk, opnieuw na voorbereidend werk van Girano Kerk. In de 66e minuut belandde een van richting veranderde voorzet van Jubitana in het net als eigen doelpunt van Luis Palma. Suriname speelt de komende periode in de Nations League van de CONCACAF na het nipt mislopen van WK-kwalificatie. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is en dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Max Verstappen start de grote prijs van Azerbeidzjan met een nieuwe motor. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull meldde dat kort voor de race. De wijzigingen vallen binnen de reglementen, dus Verstappen krijgt geen gridstraf. De viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf de 8e positie. Na de kwalificatie klaagde hij dat zijn motor minder vermogen had en de accu steeds leegliep. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag wordt het in het noordwesten vooral zonnig. Elders wat meer bewolkt, maar overal droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. In de nacht kan er landinwaarts hier en daar mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het vrij warm met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag reageert op premier Rob Jetten, die bij de VN zei dat landen hun handen af moeten houden van het internationaal strafhof. Ambassadeur Joe Popolo stelt dat de VS graag hun handen afhoudt van het ICC als het hof ook zijn handen afhoudt van de Verenigde Staten. De VS erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden voor bijvoorbeeld misdaden tijdens oorlogen. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. President Donald Trump heeft de situatie wel geëscaleerd met zware sancties. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Bij de schietpartij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jetten een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de algemene financiële beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen.
2: Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
6: In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt.
23: De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.
24: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar.
25: In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland.
26: In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is.
27: En nu het economisch nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
1: Reisorganisatie Rickshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
3: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. President Trump en Xi bespraken onder meer AI, handel en het conflict met Iran. Xi benadrukte dat mensen de controle moeten houden over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie.
7: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
8: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is. En dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen.
11: De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Max Verstappen start de grote prijs van Azerbeidzjan met een nieuwe motor. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull meldde dat kort voor de race. De wijzigingen vallen binnen de reglementen, dus Verstappen krijgt geen gridstraf. De viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf de 8e positie. Na de kwalificatie klaagde hij dat zijn motor minder vermogen had en de accu steeds leegliep.

0: Ik donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 9:15 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2:00 later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het noordwesten zonnige periode. Elders iets meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht droog, met kans op mist in het zuiden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Een vrij warm weekeinde dus.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Bij de schietpartij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jette een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Ze verwacht voor de Algemene Financiële Beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3.
1: Geen
4: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten.

0: Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt. De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is. En dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Max Verstappen start de grote prijs van Azerbeidzjan met een nieuwe motor. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull meldde dat kort voor de race. De wijzigingen vallen binnen de reglementen, dus Verstappen krijgt geen gridstraf. De viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf de 8e positie. Na de kwalificatie klaagde hij dat zijn motor minder vermogen had en de accu steeds leegliep. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 9:15 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2:00 later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordwesten zonnig, elders iets meer bewolkt. Het blijft droog bij temperaturen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Vannacht kan het vooral in het zuiden plaatselijk mistig worden, bij minimumtemperaturen tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag wordt het vrij warm, met 20 graden in het noordwesten tot wel 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Bij de schietpartij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Volgens de politie had het slachtoffer een woordenwisseling met de verdachte voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. Het kabinet heeft volgens premier Rob Jetten een nieuw begrotingsvoorstel klaar. Maar dat staat volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker nog niet op papier. Bikker sprak zaterdagochtend met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijne van Financiën. Ze verwacht voor de Algemene Financiële Beschouwingen een brief met een concreet voorstel. Bikker zegt dat er op hoofdlijnen een goed aanknopingspunt is om het gesprek te vervolgen. Bikker lijkt erop te hinten dat het kabinet een oplossing heeft gevonden voor de belasting op inkomsten uit vermogen in box 3.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt. De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar. In de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is het treinverkeer rond Gelsenkirchen volledig stilgelegd door opzettelijke schade aan spoorwegkabels. De politie onderzoekt mogelijke kabeldiefstal. Dieven hebben op meerdere plekken langs het spoor kabels doorgeknipt en gestolen. Volgens spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft de verstoring gevolgen voor trajecten tussen Dortmund en München en tussen Keulen en Noord-Duitsland. Het is nog onduidelijk hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren. De NS meldt dat de verstoring geen impact heeft op het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn de overstromingen gestabiliseerd, meldt de lokale gouverneur. Autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag is er bijna 300 mm regen gevallen. Veel huizen en gebouwen zijn onder water komen te staan. Als er geen regen meer valt, duurt het volgens de gouverneur nog wel tot 3 dagen voordat het water weg is. En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Mark van Bommel is zeer tevreden met zijn debuut als bondscoach van België. Het Belgische elftal won vrijdagavond met 2-0 van Italië in Rome in de Nations League. Van Bommel zegt dat hij voor bijna 100% tevreden is. En dat na slechts 4 dagen met de ploeg. België scoorde door oud-Ajaxiet Mika Gods en invaller Dodi Lukebakio. Van Bommel werkte vooral aan de intensiteit en bereidheid van de spelers. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Max Verstappen start de grote prijs van Azerbeidzjan met een nieuwe motor. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull meldde dat kort voor de race. De wijzigingen vallen binnen de reglementen, dus Verstappen krijgt geen gridstraf. De viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf de 8e positie. Na de kwalificatie klaagde hij dat zijn motor minder vermogen had en de accu steeds leegliep. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie die om 9:45 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2 uur later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordwesten vooral zonnige periode, elders iets meer bewolking. Het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. Er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanavond licht bewolkt en droog. Vannacht kan er landinwaarts wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver zag voor het eerst bereidheid bij het kabinet om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Hij sprak samen met Laurens Dassen van Volt, met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. De verschillen over vermogensbelasting en het belastingplan zijn volgens Klaver nog groot. Dassen ziet nog te weinig investeringen in AI en het aanpakken van klimaatverandering. Ook moeten de belastingen voor vermogenden en werkenden eerlijker worden, zegt hij. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave. Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal twintigers of dertigers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt. De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker 2 doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. De Griekse omroep IRT spreekt van 4 gevonden lichamen. Een woongebouw van 2 verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. In totaal worden 6 mensen vermist. Onder hen is een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.
4: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïense aanvallen in de regio Krasnodar.
1: En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
4: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc. Een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor 1 Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot
2: tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk vanwege een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. De Franse Voetbalbond heeft dat bevestigd. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Hij zei tevreden te zijn over de hoge pressing en het evenwicht in de ploeg, ondanks dat het team pas 3 of 4 keer had getraind. Slowakije start zondag met een staflid in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag 3 renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladunova de titel bij de vrouwen onder 23. Max Verstappen start de grote prijs van Azerbeidzjan met een nieuwe motor. Teambaas Laurent Mekies van Red Bull meldde dat kort voor de race. De wijzigingen vallen binnen de reglementen, dus Verstappen krijgt geen gridstraf. De viervoudig wereldkampioen vertrekt vanaf de 8e positie. Na de kwalificatie klaagde hij dat zijn motor minder vermogen had en de accu steeds leegliep. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobby en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobby. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie die om 21:15 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2 uur later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag zijn er vooral in het noordwesten zonnige perioden. Elders is er wat meer bewolking. Het blijft droog bij temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidoosten. De wind uit het noordoosten is zwak tot matig. Vanavond blijft het licht bewolkt en droog. Vannacht kunnen er vooral in het zuiden mistbanken ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen veel zon en droog weer, met middagtemperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal zelfs 27 graden in het zuidoosten.
0: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver zag voor het eerst bereidheid bij het kabinet om de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Hij sprak samen met Laurens Dassen van Volt, met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. De verschillen over vermogensbelasting en het belastingplan zijn volgens Klaver nog groot. Dassen ziet nog te weinig investeringen in AI en het aanpakken van klimaatverandering. Ook moeten de belastingen voor vermogenden en werkenden eerlijker worden, zegt hij. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte. Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave. Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag.
1: Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt.
4: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar. En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter. Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc., een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden.
1: De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk.

0: Dit in de wegwedstrijd voor mannen op de wereldkampioenschappen wielrennen. Het land zag drie renners uitvallen en besloot daarop de 28-jarige Vladimír Kováčik in te zetten. De Slovaakse wielerbond wil met deze deelname voorkomen dat startplekken voor toekomstige WK's, EK's en Olympische Spelen in gevaar komen. De bond vraagt om begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Eerder dit WK won Victoria Gladonova de titel bij de vrouwen onder 23. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobby en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobby. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 9:45 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2:00 later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat besloot het Duitse Olympisch Comité zaterdag tijdens een buitengewone ledenvergadering in Baden-Baden. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier maakte live op tv bekend dat München de voorkeur kreeg boven Köln-Rhein-Ruhr. De Olympische Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles en Brisbane is gastheer in 2032. De keuze voor 2036 wordt gemaakt in 2029. George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 nipt gewonnen. De Brit reed van start tot finish aan de leiding in zijn Mercedes op het stratencircuit van Baku. Hij moest in de slotfase wel alles op alles zetten om Max Verstappen van zich af te houden. De Nederlander was gestart als achtste. Hij rukte op naar de tweede plaats en begon in de laatste 10 ronden aan een jacht op Russell. Russell boekte zijn derde zege van het seizoen en verstevigde zijn tweede plek in het kampioenschap.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordwesten zonnig, elders iets meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind boven land. Vannacht blijft het droog, met in het zuiden kans op mist. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag kan het oplopen tot 27 graden in het zuidoosten, met zwakke tot matige wind uit het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Joost Eertmans van JA21 en Chris Stoffer van de SGP vragen zich af of zij tevreden kunnen zijn met het nieuwe begrotingsvoorstel van het kabinet. Dat zeiden ze voorafgaand.

0: aan een gesprek met premier Rob Jetten en financiënminister Eelco Heijnen. Pro, Volt en de ChristenUnie lieten eerder al weten positief te zijn over het voorstel. Voor Stoffer is het een breekpunt dat late abortussen in ziekenhuizen stoppen. Als dat niet gebeurt, kan hij de begroting niet steunen. Met steun van JA21 en de SGP zou het minderheidskabinet een meerderheid hebben in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties. Jetten riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag in Someren meerdere keren geschoten toen een verdachte inreed op een agent. De politie kwam af op een melding van een bedreiging in Asten, mogelijk met een vuurwapen. Twee verdachten uit Polen van 24 en 41 jaar oud zijn aangehouden. Niemand raakte gewond. De agent doet aangifte van poging tot doodslag.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte. Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave. Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
2: In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt.
3: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar.
4: En nu het economisch nieuws. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
5: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
6: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
7: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
8: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
9: Het Financiële Dagblad schrijft dat start-ups zich zorgen maken over het Europese voorstel voor EU Inc.
10: een nieuwe bedrijfsvorm die innovatieve bedrijven in Europa moet houden. De Europese Commissie presenteerde in maart een wetsvoorstel voor één Europese rechtsvorm die in alle lidstaten hetzelfde werkt. Oprichten moet binnen enkele dagen kunnen via een centraal register. Het idee is om te voorkomen dat veelbelovende Europese start-ups uitwijken naar de Amerikaanse staat Delaware. Europese regeringsleiders willen voor het eind van het jaar een deal. Start-ups vrezen dat het voorstel door compromissen onbruikbaar wordt. De meningen over de invulling van EU Inc. lopen sterk uiteen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 s'avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 9:45 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2:00 later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat besloot het Duitse Olympisch Comité zaterdag tijdens een buitengewone ledenvergadering in Baden-Baden. München kreeg de voorkeur boven Köln-Rijn-Ruhr, het enige andere bid dat nog in de race was. De Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles, die van 2032 in Brisbane. Andere kandidaten voor 2036 zijn onder meer Ahmedabad, Doha en Santiago. George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan in de Formule 1 nipt gewonnen. De Brit reed van start tot finish aan de leiding in zijn Mercedes op het stratencircuit van Baku. Max Verstappen startte als achtste, maar rukte op naar de derde plaats. Hij verdreef Oscar Piastri van de tweede plaats. Daarna begon hij in de laatste 10 ronden aan een jacht op Russell. De Nederlander kwam op het lange rechte stuk vaak dichtbij, maar Russell had net genoeg snelheid om de eerste plek vast te houden. Russell boekte zijn derde zege van het seizoen en verstevigde zijn tweede plek in het kampioenschap. De wielrensters zijn vertrokken voor de wegwedstrijd van de WK in Canada. Demi Vollering is de topfavoriete voor de rit over 180 kilometer, de langste ooit op een WK voor vrouwen. De start was om 3:00 middags Nederlandse tijd in Brossard, een voorstad van Montreal. De eerste 64 kilometer is overwegend vlak. Daarna rijden de rensters 8 rondes op het stadscircuit van Montreal met enkele pittige beklimmingen. De finish wordt rond 8:10 s'avonds Nederlandse tijd verwacht.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het noordwesten zonnige periode, elders wat meer bewolking. Het blijft droog, bij maximaal 17 graden in het noorden tot soms 23 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten.
13: Vanavond licht bewolkt en droog. Vannacht kan er landinwaarts wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Morgen zonnige periode en droog weer. Morgenmiddag volop zon met soms wat bewolking en vrij warm. Tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijnen spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden.
15: De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties. Jetten riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
16: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten.
17: Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolás Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave.
18: Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
19: In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt.
20: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar.
21: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project.
22: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
23: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
24: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden.
0: Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
2: Reisorganisatie Rikshya Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
3: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobby en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobby. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 21:15 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2 uur later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat besloot het Duitse Olympisch Comité zaterdag tijdens een buitengewone ledenvergadering in Baden-Baden. München kreeg de voorkeur boven Köln-Rijn-Ruhr, het enige andere bid dat nog in de race was. De Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles, die van 2032 in Brisbane. Andere kandidaten voor 2036 zijn onder meer Ahmedabad, Doha en Santiago. Max Verstappen is net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell, maar slaagde er niet in de Mercedes-coureur in te halen. Verstappen zag in de laatste ronde dat Russell vermogen verloor, waardoor hij dichterbij kwam, maar het was net niet genoeg. Russell reed vanaf de start aan de leiding, maar zag zijn voorsprong verdampen door 2 safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk nadat hij bij gele vlaggen gas terugnam.
6: Demi Vollering is als topfavoriete begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen voor de wedstrijd. Vollering startte al eerder als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. De tactiek en communicatie zijn nu meer op de Nederlandse kopvrouw afgestemd. Vollering noemt het een mooie positie om als gedoodverfde favoriete op een WK te staan.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordwesten vooral zonnig, elders wat meer bewolkt. Het blijft droog. De temperatuur loopt op naar 17 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnige periode en droog, later vrij warm met 20 tot 27 graden. De wind draait naar het zuiden.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijnen spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties. Jetten riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking. Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws.
11: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
12: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York.
13: Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave.
15: Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
25: In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt.
26: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar.
27: En nu het economisch nieuws.
28: De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project.
29: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren.
1: De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
10: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
14: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
16: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
17: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 9:45 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2:00 later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat besloot het Duitse Olympisch Comité zaterdag tijdens een buitengewone ledenvergadering in Baden-Baden.
0: München kreeg de voorkeur boven Köln-Rijn-Ruhr, het enige andere bid dat nog in de race was. De Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles, die van 2032 in Brisbane. Andere kandidaten voor 2036 zijn onder meer Ahmedabad, Doha en Santiago.
2: Max Verstappen is net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell, maar slaagde er niet in de Mercedes-coureur in te halen. Verstappen zag in de laatste ronde dat Russell vermogen verloor, waardoor hij dichterbij kwam, maar het was net niet genoeg. Russell reed vanaf de start aan de leiding, maar zag zijn voorsprong verdampen door twee safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk nadat hij bij gele vlaggen gas terugnam. Demi Vollering is vanmiddag om 3:00 Nederlandse tijd begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse geldt als topfavoriete en zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen. Vollering startte al vaker als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. Dit keer is de tactiek en communicatie meer op haar afgestemd. Voor de start gaf ze grappend aan haar Franse teamgenoten van FDJ United Suez dat ze haar niet moeten terughalen.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het noordwesten zonnige periode, elders wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind uit het noordoosten is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht blijft het droog, met plaatselijk kans op mist, vooral in het zuiden. Morgen begint zonnig en droog en het wordt vrij warm met middagtemperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijnen spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op.
20: Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden.
21: De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man eerst voor het werk poseert en het daarna van de muur haalt. Hij verstopt het doek achter een barretje, maar wordt gepakt door de clubmanager en bewaking.
6: Het schilderij Easy Peasy Rhino had een waarde van €7.500.
7: In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
11: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave.
12: Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
13: In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden 2 vrouwen opgepakt.
22: De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky meldt dat 2 mensen zijn omgekomen door Russische luchtaanvallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. De slachtoffers vielen in de regio Zaporizhia. Ook in andere gebieden vonden talrijke luchtaanvallen plaats, waarbij 14 mensen gewond raakten. Zelensky roept bondgenoten op tot strengere sancties tegen Moskou, omdat Rusland volgens hem de aanvallen escaleert. De Russische autoriteiten melden op hun beurt dat 2 mensen omkwamen door Oekraïnse aanvallen in de regio Krasnodar.
23: En nu het economisch nieuws.
1: De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burr.

0: importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal traint met 24 spelers voor de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida zijn geblesseerd afgehaakt. Bondscoach Xavi Hernandez heeft Joshua Zirkzee opgeroepen als vervanger voor Brobbey. Oranje vliegt vanmiddag naar Belgrado. De wedstrijd tegen Servië is morgen om 6:00 avonds. Nederland begon de Nations League donderdag met een gelijkspel tegen Duitsland. Het Ierse voetbalelftal heeft zaterdag de persconferentie en de laatste training voor het Nations League-duel met Israël uitgesteld. De wedstrijd wordt zondagavond gespeeld in de Hongaarse stad Debrecen, zonder uitsupporters. De persconferentie, die om 21:15 zou beginnen, ging niet door. Ook de training van 11:00 was 2 uur later nog niet begonnen. Volgens de Ierse omroep RTE houden de spelers een vergadering en komen zij met een verklaring. De wedstrijd is in Ierland omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat besloot het Duitse Olympisch Comité zaterdag tijdens een buitengewone ledenvergadering in Baden-Baden. München kreeg de voorkeur.

0: boven Köln Rijn-Ruhr het enige andere bid dat nog in de race was. De Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles, die van 2032 in Brisbane. Andere kandidaten voor 2036 zijn onder meer Ahmedabad, Doha en Santiago. Demi Vollering is vanmiddag om 3:00 Nederlandse tijd begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse geldt als topfavoriete en zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen. Vollering startte al vaker als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. Dit keer is de tactiek en communicatie meer op haar afgestemd. Voor de start gaf ze grappend aan haar Franse teamgenoten van FDG United Suez dat ze haar niet moeten terughalen. Max Verstappen is in de grote prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door twee safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn vierde tweede plaats van het seizoen. Hij blijft zesde in het kampioenschap met 163 punten.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordwesten zonnig, elders iets bewolkter. Het blijft droog, met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidoosten. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, weinig wind landinwaarts. Vannacht blijft het droog, mogelijk wat mist in het zuiden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen lopen op van 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten, met zwakke tot matige wind uit het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500. De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijne spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties. Jetten riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
4: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
3: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grenzen over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave.
4: Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia. In de Zuid-Afrikaanse gemeente Ekurhuleni is voor de 10e keer in 2 maanden het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de doden en of er een seriemoordenaar actief is. Volgens lokale media werd de vrouw half naakt aangetroffen op een begraafplaats in de township Tembisa, ten oosten van Johannesburg. De andere 9 slachtoffers waren allemaal 20ers of 30ers. Sommigen waren deels uitgekleed en vertoonden tekenen van seksueel geweld. In totaal zijn 3 verdachten aangehouden. De eerste arrestatie gebeurde al 2 dagen na de eerste vondst. Na de 9e moord werden twee vrouwen opgepakt.
5: En nu het economisch nieuws.
6: De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
7: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
8: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
9: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
10: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden.
13: München gaat namens Duitsland meedingen naar de organisatie van de Olympische Spelen in 2036, 2040 of 2044. Dat besloot het Duitse Olympisch Comité zaterdag tijdens een buitengewone ledenvergadering in Baden-Baden.
12: München kreeg de voorkeur boven Köln-Rijn-Ruhr, het enige andere bid dat nog in de race was. De Spelen van 2028 vinden plaats in Los Angeles, die van 2032 in Brisbane. Andere kandidaten voor 2036 zijn onder meer Ahmedabad, Doha en Santiago. Demi Vollering is vanmiddag om 3:00 Nederlandse tijd begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse geldt als topfavoriete en zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen. Vollering startte al vaker als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. Dit keer is de tactiek en communicatie meer op haar afgestemd. Voor de start gaf ze grappend aan haar Franse teamgenoten van FDJ United Suez dat ze haar niet moeten terughalen. Max Verstappen is in de Grote Prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door twee safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn vierde tweede plaats van het seizoen. Hij blijft zesde in het kampioenschap met 163 punten. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De voetbalsters van PSV hebben na twee nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat vierde met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimee Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de tweede voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het noordwesten zonnige periode, elders wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Vanavond licht bewolkt en droog, weinig wind landinwaarts. Komende nacht blijft het droog, met kans op wat mist in het zuiden. Morgen zonnig en droog weer, met temperaturen oplopend tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500. De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijnen spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De
15: politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden.
16: De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden. In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de Koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
17: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen... die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
16: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een 2e gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken 10.000 migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko.
18: De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave.
19: Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
20: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
21: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
22: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
23: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
24: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. Demi Vollering is vanmiddag om 3:00 Nederlandse tijd begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse geldt als topfavoriete en zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen. Vollering startte al vaker als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. Dit keer is de tactiek en communicatie meer op haar afgestemd. Voor de start gaf ze grappend aan haar Franse teamgenoten van FDJ United Suez dat ze haar niet moeten terughalen. Max Verstappen is in de grote prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zegen van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door twee safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn vierde tweede plaats van het seizoen. Hij blijft zesde in het kampioenschap met 163 punten. De voetbalsters van PSV hebben na twee nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat vierde met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimé Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de tweede voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vooral in het noordwesten zonnige periode, elders wat meer bewolking. Het blijft droog, met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidoosten. De wind uit het noordoosten is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog. Vannacht kan er landinwaarts wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen weer zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken.
5: Het schilderij had een waarde van 7.500 euro.
6: De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijne spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op.
7: Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
8: De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden.
9: De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties. Jetten riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden.
10: In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
27: Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
28: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen... die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden.
1: Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
2: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolás Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York. Duizenden mensen hebben in Madrid gedemonstreerd tegen het optreden van de overheid bij de migratiegolf in Ceuta. Eind mei staken tienduizenden migranten in korte tijd de grens over vanuit Marokko. De demonstranten vinden dat de regering de grenzen niet heeft beschermd en eisen vervroegde verkiezingen. De regering spreekt van 20.000 deelnemers, de organisatoren van 180.000. De meeste migranten keerden binnen enkele uren terug naar Marokko, maar enkele duizenden verblijven nog in de Spaanse exclave.
11: Oekraïne legt sancties op aan 44 personen die betrokken waren bij de verkiezingen voor het Russische parlement op Oekraïns grondgebied. In meerdere door Rusland bezette Oekraïnse regio's kon worden gestemd voor de verkiezingen. Oekraïne benadrukt dat de verkiezingen onwettig zijn. De uitslagen hebben geen enkele wettelijke grondslag. Het sanctiepakket is gericht tegen personen die volgens Oekraïne handelen in het belang van Rusland. Zij faciliteren de tijdelijke bezetting van Oekraïns grondgebied. Meerdere landen hebben zich uitgesproken tegen de verkiezingen. Er mocht onder meer worden gestemd in de Oekraïnse regio's Donetsk, Luhansk en Zaporizhia.
12: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
13: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
14: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
15: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen.
27: De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws.
17: De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. Demi Vollering is vanmiddag om 3 uur Nederlandse tijd begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse geldt als topfavoriete en zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen. Vollering startte al vaker als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. Dit keer is de tactiek en communicatie meer op haar afgestemd. Voor de start gaf ze grappend aan haar Franse teamgenoten van FDJ United Suez dat ze haar niet moeten terughalen. Max Verstappen is in de Grote Prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door 2 safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn 4e tweede plaats van het seizoen. Hij blijft 6e in het kampioenschap met 163 punten. De voetbalsters van PSV hebben na 2 nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat 4e met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimé Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de 2e voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is.
25: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag zijn er vooral in het noordwesten zonnige perioden. Elders wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten.
0: De wind waait zwak tot matig uit het noorden. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht droog, met kans op mist, vooral in het zuiden. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag volop zon en vrij warm, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500.
18: De Telegraaf schrijft dat het kabinet Jetten bereid is de bezuinigingen op sociale zekerheid te schrappen. Ook wil het kabinet het Box 3-dossier oplossen door zo snel mogelijk belasting over vermogenswinst in te voeren. De rekening wordt betaald door elders te bezuinigen en vermogenden op een andere manier te belasten. Premier Jetten en minister Heijnen spreken zaterdag met oppositiepartijen over het aanbod. De eerste gesprekken met ChristenUnie en het linkse blok van Pro en Volt leverden overwegend positieve reacties op.
19: Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
20: De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden.
21: De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jetten bij de Verenigde Naties. Jetten riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden.
22: In Doesburg is voor de tweede keer in minder dan een jaar tijd een auto van de weg geschoten en tegen een woonhuis gebotst. De auto ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag de gevel van de woning aan de Koepoortwal, die fors beschadigd raakte. De politie denkt dat de bestuurder van de Toyota gevaarlijk reed, maar gaat niet uit van opzet. Er vielen geen gewonden. De politie ziet geen direct verband met een soortgelijk ongeval op dezelfde plek in december vorig jaar.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd.
24: Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64.
27: de Virgo Transport 8, had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
1: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel.

0: intimidatie zal accepteren. Araxi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
1: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
0: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een tweede gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York.
2: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van 30 miljard dollar. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
1: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
0: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
1: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen.
2: Sinds donderdag vielen bijna 300

0: 100 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De UEFA heeft Feyenoord meerdere boetes opgelegd vanwege het gedrag van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen FC Barcelona in de Champions League op 9 september. De club moet in totaal €74.375 betalen. Daarvan is €25.000 voor racistisch en discriminerend gedrag, €26.375 voor het gooien van objecten, €10.000 voor spreekkoren en €13.000 voor schade in het stadion. Ook krijgt Feyenoord een voorwaardelijke straf van 25% minder supporters bij een uitwedstrijd. De club heeft vooraf aangegeven geen geld terug te geven als kaartjes door UEFA-straffen ongeldig worden. Demi Vollering is vanmiddag om 3 uur Nederlandse tijd begonnen aan de wegwedstrijd van de WK wielrennen in Canada. De 29-jarige Zuid-Hollandse geldt als topfavoriete en zegt zich kalm, maar ook nerveus te voelen. Vollering startte al vaker als favoriete aan een WK, maar veroverde nog nooit een wereldtitel. Dit keer is de tactiek en communicatie meer op haar afgestemd. Voor de start gaf ze grappend aan haar Franse teamgenoten van FDJ United Suez dat ze haar niet moeten terughalen. Max Verstappen is in de grote prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door 2 safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn 4e tweede plaats van het seizoen. Hij blijft 6e in het kampioenschap met 163 punten. De voetbalsters van PSV hebben na 2 nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat 4e met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimé Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de 2e voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordwesten geregeld zon. Elders wat meer bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt op tot 17 graden in het noorden en lokaal 21 graden in het zuidoosten. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Vannacht kan er hier en daar mist ontstaan, vooral in het zuiden. Morgen volop ruimte voor de zon en droog weer. Het wordt vrij warm, met in het zuidoosten plaatselijk 27 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jette zegt dat alle vijf oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag. ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jette en minister Heijne van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jette oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de Algemene Financiële Beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijne zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie geeft nog geen informatie over de verdachte die vastzit voor het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Daarbij kwam vrijdagmiddag een medewerker van het justitieel complex Zaanstad om het leven. De verdachte zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Hij had een woordenwisseling met het slachtoffer op een druk terras voordat hij het vuur opende. Duikers hebben een wapen in het ei gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Den Haag, Joe Popolo, heeft gereageerd op de toespraak van premier Rob Jette bij de Verenigde Naties. Jette riep landen op hun handen af te houden van het internationaal strafhof, waar de VS sancties tegen instellen. Popolo stelt dat de oproep andersom moet zijn. De VS houden hun handen af als het strafhof dat ook doet bij Amerika. De Verenigde Staten erkennen het strafhof niet en willen niet dat Amerikanen daar berecht kunnen worden. Popolo noemt het hof gepolitiseerd en benadrukt dat ook democratische presidenten het ICC niet erkenden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord
4: toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
5: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
6: Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
5: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen... die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
6: Venezuela's interimregering heeft met een deel van de oppositie afgesproken het Hoge Rechtshof te hervormen. Dat is de uitkomst van een 2e gespreksronde tussen beide blokken onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Een commissie van 7 leden gaat nu bestuderen hoe rechters van het Hoge Rechtshof worden gekozen. Venezuela wordt sinds begin januari bestuurd door een tijdelijke regering onder leiding van Delcy Rodríguez. Zij was vicepresident onder Nicolas Maduro. Maduro werd toen gevangen genomen door Amerikaanse militairen en zit nu vast in New York.
7: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een 3e start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
5: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden.
4: Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
7: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
4: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is in de grote prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door 2 safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn 4e tweede plaats van het seizoen. Hij blijft 6e in het kampioenschap met 163 punten. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De voetbalsters van PSV hebben na 2 nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat 4e met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimé Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de tweede voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijn reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en vindt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. De crash kostte McLaren veel geld, omdat alle onderdelen van Norris' auto de prullenbak in kunnen. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij totaal geen controle meer had. Manchester City is ervan overtuigd te kunnen bewijzen dat de club zich aan de financiële regels heeft gehouden. Dat schrijft voorzitter Khaldun Al-Mubarak in een open brief op de clubsite. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten voor het overtreden van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Het is nog niet duidelijk welke sancties er worden uitgedeeld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordwesten vooral zonnig, elders wat meer bewolkt. Het blijft droog, met temperaturen tussen 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuidoosten. De noordenwind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk kans op mist, vooral in het zuiden. Morgen volop zon en droog weer, met temperaturen oplopend tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Sumud Netherlands, EREF RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelen zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. En dragen Palestijnse vlaggen en borden met foto's van uitgehongerde Palestijnse kinderen.
9: De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Premier Rob Jette zegt dat alle 5 oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag. ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jette en minister Heijnen van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jette oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de Algemene Financiële Beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500. Een 24-jarige motorrijder uit Westzaan is vrijdagmiddag om het leven gekomen bij een botsing met een andere motor in Brezand. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur 's middags op het kruispunt van de Middenweg en de Stoomweg. Hulpverleners probeerden de man ter plaatse nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De andere motorrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.
1: Geen
10: actualiteit. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
12: Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
13: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen... die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
14: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een 3e start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project.
15: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
16: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
17: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
18: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
19: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. Max Verstappen is in de Grote Prijs van Azerbeidzjan net tekort gekomen voor zijn eerste zege van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen leverde in de slotfase een intens duel met George Russell. Hij kwam op de finishlijn 0,19 seconden tekort. Russell reed vanaf de start aan de leiding. Zijn voorsprong verdampte door 2 safety car periodes. In de laatste ronde verloor de Brit turbodruk door gele vlaggen. Daardoor kwam Verstappen nog dichterbij. Verstappen boekte zijn 4e tweede plaats van het seizoen. Hij blijft 6e in het kampioenschap met 163 punten. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De voetbalsters van PSV hebben na 2 nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat 4e met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimé Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de tweede voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijn reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en vindt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. De crash kostte McLaren veel geld, omdat alle onderdelen van Norris' auto de prullenbak in kunnen. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij totaal geen controle meer had. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordwesten zonnige periode, elders wat meer bewolking. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 17 graden in het noorden tot plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De wind uit het noorden is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind landinwaarts. Komende nacht kans op mist, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Morgen zonnige periode en droog weer. Middagtemperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal zelfs 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen.
23: De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de Open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
24: In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Sumud Netherlands, EREF RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelen zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die medeplichtig zouden zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. En dragen Palestijnse vlaggen en borden met foto's van uitgehongerde Palestijnse kinderen.
25: Premier Rob Jette zegt dat alle 5 oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag.
2: ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jette en minister Heijnen van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jette oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de Algemene Financiële Beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen.
1: Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
5: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
6: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van 30 miljard dollar. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
7: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
8: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
9: Reisorganisatie Riksha Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
26: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
28: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben na 2 nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat vierde met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimee Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de tweede voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijn reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en vindt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. De crash kostte McLaren veel geld, omdat alle onderdelen van Norris' auto de prullenbak in kunnen. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij totaal geen controle meer had. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. Een grote valpartij heeft het peloton in tweeën gesplitst halverwege de WK-wegwedstrijd van de wielrensters in Montreal. De Nederlandse Femke de Vries liep achterstand op, maar kon doorgaan. Vuelta-winnares Paula Blasi stapte af. Titelverdedigster Magdalene Valliere en outsider Kim Lecour-Pinard kwamen op ruime achterstand te rijden. De meeste Nederlandse rensters bleven overeind.
27: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vooral in het noordwesten zonnig, elders iets meer bewolkt. Het blijft droog met temperaturen tussen de 17 graden in het noorden en plaatselijk 21 graden in het zuidoosten. De noordelijke wind is zwak tot matig. Vanavond licht bewolkt en droog, met weinig wind op het land. Vannacht kan er wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Morgen volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen.
11: De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië.
12: Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen.
13: De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC.

0: niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jette oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de Algemene Financiële Beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid. Terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van 7.500 euro.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak

0: Hij met president Emmanuel Macron.
1: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van 30 miljard dollar. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van PSV hebben na 2 nederlagen op rij weer gewonnen in de Eredivisie. Thuis versloeg de landskampioen De Graafschap met 4-0. PSV staat 4e met 10 punten uit 6 duels. Koploper FC Twente heeft 15 punten uit 5 wedstrijden. Liz Rijsbergen scoorde 2 keer voor PSV. Aimee Altena en Chimera Ripa maakten de andere doelpunten. Woensdag won PSV in de tweede voorronde van de Europa Cup met 1-0 van het Deense Fortuna Jurring. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijn reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en vindt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. De crash kostte McLaren veel geld, omdat alle onderdelen van Norris' auto de prullenbak in kunnen. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij totaal geen controle meer had. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. Een grote valpartij heeft het peloton in tweeën gesplitst, halverwege de WK-wegwedstrijd van de wielrensters in Montreal. De Nederlandse Femke de Vries liep achterstand op, maar kon doorgaan. Vuelta-winnares Paula Blasi stapte af. Titelverdedigster Magdalene Valliere en outsider Kim Lecour-Pinard kwamen op ruime achterstand te rijden. De meeste Nederlandse rensters bleven overeind.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog en licht bewolkt. Binnenland is het rustig. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vannacht kan er landinwaarts mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog en in de middag is er volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de Open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. Premier Rob Jette zegt dat alle vijf oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag. ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jette en minister Heijnen van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jette oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de algemene financiële beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araxi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araxi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
6: Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
7: De brandweer in Athene heeft de lichamen gevonden van 6 mensen... die omkwamen bij een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Het gaat om 4 Amerikaanse toeristen en een ouder echtpaar. Ze bevonden zich in het woongebouw toen het vrijdagochtend instortte. 30 brandweerlieden zochten naar de slachtoffers die sinds de explosie vermist werden. Het is nog niet bekend hoe de ontploffing kon gebeuren. Lokale autoriteiten spreken van een mogelijke gasexplosie. 3 personen raakten gewond toen het gebouw instortte.
8: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een 3e start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De 2 landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
7: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
9: Reisorganisatie Riksha Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt.
10: Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag gewoon tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend na een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de wedstrijd wordt gespeeld. Zaterdagochtend had een speler aangegeven niet te willen spelen, waarop een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor deelname aan de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijn reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en vindt dat de Autosportfederatie FIA strenger moet optreden. De crash kostte McLaren veel geld, omdat alle onderdelen van Norris' auto de prullenbak in kunnen. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij totaal geen controle meer had. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. Een grote valpartij heeft het peloton in tweeën gesplitst, halverwege de WK-wegwedstrijd van de wielrensters in Montreal. De Nederlandse Femke de Vries liep achterstand op, maar kon doorgaan. Vuelta-winnares Paula Blasi stapte af. Titelverdedigster Magdalene Valliere en outsider Kim Lecour-Pinaar kwamen op ruime achterstand te rijden. De meeste Nederlandse rensters bleven overeind. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Tsvanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Boven land weinig wind, aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht kan er landinwaarts, vooral in het zuiden, plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen krijgen we zonnige perioden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Middags blijft het droog met volop zon en soms wat bewolking. Het wordt vrij warm, 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar blijft het droog.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
10: In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars.
11: Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. Premier Rob Jetten zegt dat alle 5 oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag. ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jetten en minister Heijnen van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jetten oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de algemene financiële beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jetten en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. Cuba heeft bij de Verenigde Naties scherpe kritiek geuit op de Verenigde Staten. Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez Paria zei tijdens de algemene vergadering dat de Amerikaanse agressie dit jaar vreder en gevaarlijker is geworden. Hij sprak over expansionisme, plundering en militaire druk. De Amerikaanse vertegenwoordiger verliet daarop de zaal. De minister bekritiseerde de grote druk op Cuba, waaronder een brandstofblokkade. Hij noemde die blokkade een bedreiging. Rodriguez Paria hield de deur wel open voor overleg met de Verenigde Staten. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne.
12: Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken.
13: Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
14: De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd.
15: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
16: Paus Leo XIV heeft in Parijs een grote openluchtmis gehouden op het Place de la Concorde. Volgens het Vaticaan waren er ongeveer 700.000 mensen aanwezig. Voor de mis reed de paus in de pausmobiel over de Champs-Élysées. Grote menigtes zwaaiden hem toe met Franse en Vaticaanse vlaggen. Het stadscentrum was grotendeels afgezet. Er waren tientallen schermen geplaatst, zodat mensen de mis ook op afstand konden volgen. De paus kwam vrijdag aan in Frankrijk. Hij bezocht toen onder meer de Notre-Dame. Ook sprak hij met president Emmanuel Macron.
17: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
18: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
19: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector.
20: De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
21: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijn reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en vindt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. De crash kostte McLaren veel geld, omdat alle onderdelen van Norris' auto de prullenbak in kunnen. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en zei dat hij totaal geen controle meer had. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. Een grote valpartij heeft het peloton in tweeën gesplitst, halverwege de WK-wegwedstrijd van de wielrensters in Montreal. De Nederlandse Femke de Vries liep achterstand op, maar kon doorgaan. Vuelta-winnares Paula Blasi stapte af. Titelverdedigster Magdalene Valliere en outsider Kim Lecour-Pinard kwamen op ruime achterstand te rijden. De meeste Nederlandse rensters bleven overeind. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Svanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels 6e met 13 punten.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Boven land waait het nauwelijks. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vannacht blijft het droog, met kans op mist landinwaarts, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog, met weinig tot matige wind uit het zuiden. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking en het wordt vrij warm. 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen.
5: De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. Premier Rob Jetten zegt dat alle 5 oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag. ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jetten en minister Heijnen van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jetten oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de Algemene Financiële Beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jetten en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen.
7: Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken.
8: Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
9: De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd.
24: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
25: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost £49 miljard. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS.
2: China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
3: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
4: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
10: Reisorganisatie Rickshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
11: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Tsvanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels zesde met 13 punten. Titelverdedigster Magdalene Valliere is afgestapt in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Canada. De verrassende winnares van vorig jaar in Rwanda reed op grote achterstand na een valpartij, waarbij ze een forse schaafwond opliep. Ook vice-wereldkampioene Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland hield het voor gezien. Bij de massale valpartij, met nog 90 kilometer te gaan, stapte ook Vuelta-winnares Paula Blasi af. De Nederlandse ploeg bleef grotendeels gespaard. Alleen Femke de Vries raakte achterop, maar keerde terug. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan.

0: in Maleisië volgende week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag volop ruimte voor de zon, af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. Premier Rob Jette zegt dat alle 5 oppositiepartijen enthousiast waren na de gesprekken over de begroting zaterdag. ChristenUnie, Pro en Volt waren positiever dan na eerdere gesprekken, terwijl JA21 en SGP minder tevreden waren. Jette en minister Heijne van Financiën wilden niets zeggen over de inhoud, maar lichten volgens Jette oplossingen toe voor koopkracht en hervormingen. Voor de algemene financiële beschouwingen woensdag sturen ze een brief met voorstellen naar de Tweede Kamer. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijne zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap. Een schilderij van kunstenaar Liewe van Gogh is onherstelbaar beschadigd tijdens een diefstalpoging. Dat gebeurde donderdag bij de opening van de expositie Rebirth in Shelter in Amsterdam. Op camerabeelden is te zien hoe een man het doek van de muur haalt en achter een barretje verstopt. De clubmanager en bewaking konden de dader pakken. Het schilderij had een waarde van €7.500.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Nu het buitenlandsnieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Jürgen Klopp van het Duitse voetbalelftal steunt het plan om de Olympische Spelen weer naar Duitsland te halen. Het Duits Olympisch Comité koos voor München als kandidaat voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. Klopp zegt dat al zijn sportherinneringen beginnen bij de Olympische Spelen. Hij herinnert zich de Spelen van München in 1972, toen hij 5 jaar oud was. Klopp vindt het goed voor de saamhorigheid in het land. Hij wil de Spelen meemaken, ook als hij dan 77 is. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Tsvanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels zesde met 13 punten. Titelverdedigster Magdalena Valliere is afgestapt in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Canada. De verrassende winnares van vorig jaar in Rwanda reed op grote achterstand na een valpartij, waarbij ze een forse schaafwond opliep. Ook vice-wereldkampioene Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland hield het voor gezien. Bij de massale valpartij, met nog 90 kilometer te gaan, stapte ook Vuelta-winnares Paula Blasi af. De Nederlandse ploeg bleef grotendeels gespaard. Alleen Femke de Vries raakte achterop, maar keerde terug. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpine-coureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Landinwaarts weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag volop ruimte voor de zon, af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid. Terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Tsvanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels zesde met 13 punten. Titelverdedigster Magdalena Valliere is afgestapt in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Canada. De verrassende winnares van vorig jaar in Rwanda reed op grote achterstand na een valpartij, waarbij ze een forse schaafwond opliep. Ook vice-wereldkampioene Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland hield het voor gezien. Bij de massale valpartij, met nog 90 kilometer te gaan, stapte ook Vuelta-winnares Paula Blasi af. De Nederlandse ploeg bleef grotendeels gespaard. Alleen Femke de Vries raakte achterop, maar keerde terug. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpincoureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de Autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het noordoosten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met kans op plaatselijke mist, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking en vrij warm. Tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. de Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Riksha Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Manchester City zegt te kunnen bewijzen dat de club onschuldig is aan het overtreden van financiële regels. Voorzitter Khaldun Al-Mubarak schrijft in een open brief dat het vertrouwen in de onschuld van de club onverminderd sterk is. De New York Times meldde vrijdag dat City schuldig is bevonden aan 114 van de 115 aanklachten. De overtredingen zouden grotendeels hebben plaatsgevonden tussen 2009 en 2018. Volgens de BBC is er weinig steun om de 8 prijzen die de club in die periode won af te nemen. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Svanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels zesde met 13 punten. Titelverdedigster Magdalena Valliere is afgestapt in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Canada. De verrassende winnares van vorig jaar in Rwanda reed op grote achterstand na een valpartij, waarbij ze een forse schaafwond opliep. Ook vice-wereldkampioene Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland hield het voor gezien. Bij de massale valpartij, met nog 90 kilometer te gaan, stapte ook Vuelta-winnares Paula Blasi af. De Nederlandse ploeg bleef grotendeels gespaard. Alleen Femke de Vries raakte achterop, maar keerde terug. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpine-coureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind uit het noordoosten. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met kans op plaatselijke mist, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen zonnige periode en droog weer. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking en vrij warm. Tussen de 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd

0: neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlandsnieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet.
2: Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken.
3: Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
4: De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd.
5: De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project.
8: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
9: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
10: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.

0: Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Tsvanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels 6e met 13 punten. Titelverdedigster Magdalene Valliere is afgestapt in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Canada. De verrassende winnares van vorig jaar in Rwanda reed op grote achterstand na een valpartij, waarbij ze een forse schaafwond opliep. Ook vice-wereldkampioene Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland hield het voor gezien. Bij de massale valpartij, met nog 90 kilometer te gaan, stapte ook Vuelta-winnares Paula Blasi af. De Nederlandse ploeg bleef grotendeels gespaard. Alleen Femke de Vries raakte achterop, maar keerde terug. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpine-coureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in de sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini werd derde. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een uitermate succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met lichte bewolking. Landinwaarts waait er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is het matig. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 graden in het zuidoosten en blijft rond de 13 graden langs de kust. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en droog weer. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking wat toe.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd.

0: mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid. Terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff.
3: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag vielen bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Fransman Willy Sagnol is niet langer bondscoach van Georgië. De voetbalbond heeft hem ontslagen. Georgië verloor vrijdag thuis met 1-0 van Noord-Ierland. Sagnol was sinds februari 2021 bondscoach. Hij leidde het land naar de eerste deelname aan een EK. Ramaz Tsvanadze, bondscoach van Georgië onder 21, volgt hem op. Heracles Almelo heeft de koppositie in de eerste divisie verstevigd met een 2-0 overwinning op Vitesse. Jean-Paul en Jolie openden na 11 minuten de score voor de thuisploeg. Vlak voor rust verdubbelde Vitesse-verdediger Omar Achoutar de voorsprong met een eigen doelpunt. Heracles komt op 21 punten en heeft nu 5 punten voorsprong op nummer 2 Almere City. Vitesse staat na 8 duels 6e met 13 punten. Titelverdedigster Magdalene Valliere is afgestapt in de wegwedstrijd bij de WK wielrennen in Canada. De verrassende winnares van vorig jaar in Rwanda reed op grote achterstand na een valpartij, waarbij ze een forse schaafwond opliep. Ook vice-wereldkampioene Niamh Fisher-Black uit Nieuw-Zeeland hield het voor gezien. Bij de massale valpartij, met nog 90 kilometer te gaan, stapte ook Vuelta-winnares Paula Blasi af. De Nederlandse ploeg bleef grotendeels gespaard. Alleen Femke de Vries raakte achterop, maar keerde terug. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpine-coureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering is in het Canadese Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in de sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. De Italiaanse Elisa Longo Borghini werd derde. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een uitermate succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog met lichte bewolking. Landinwaarts waait er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is het matig. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 graden in het zuidoosten en blijft rond de 13 graden langs de kust. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en droog weer. Het wordt vrij warm, met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking wat toe.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid. Terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
2: Geen
6: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpincoureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit. Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op.
8: Joshua Zirkzee is toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal omdat zijn manier van spelen het beste past bij hoe Oranje nu wil voetballen. Dat zei bondscoach Xavi Hernandez tijdens een persconferentie in Belgrado, waar Nederland zondag in de Nations League tegen Servië speelt. Zirkzee vervangt de donderdag tegen Duitsland geblesseerd uitgevallen Brian Brobbey. De aanvaller van Manchester United krijgt de voorkeur boven onder andere Wout Weghorst en Memphis Depay. Zirkzee speelde in november 2024 zijn laatste interland voor Oranje. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Vollering plaatste in de zesde ronde haar versnelling en kreeg 20 seconden voorsprong, maar werd vlak voor de laatste ronde bijgehaald en won uiteindelijk de eindsprint. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza.
9: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Boven land waait er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk wat mist, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgenochtend krijgen we zonnige perioden. In de middag blijft het droog met volop zon en af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, 20 graden in het noordwesten tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar blijft het droog.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen.
10: De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna twee weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Wereldkampioen Lando Norris vindt dat Franco Colapinto geschorst zou moeten worden voor het veroorzaken van een grote crash in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De Argentijnse alpinecoureur reed in ronde 35 zowel zijn teamgenoot Pierre Gasly als Norris de wedstrijd uit.
15: Norris noemt het roekeloos gedrag en zegt dat de Autosportfederatie FIA strenger moet optreden. Colapinto bood na de race zijn excuses aan en erkende dat hij totaal geen controle meer had. De stewards van de FIA gaven Colapinto een straf van 5 plaatsen terug in de startopstelling voor de Grand Prix in Maleisië volgende week. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg, nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Joshua Zirkzee is toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal omdat zijn manier van spelen het beste past bij hoe Oranje nu wil voetballen. Dat zei bondscoach Xavi Hernandez tijdens een persconferentie in Belgrado, waar Nederland zondag in de Nations League tegen Servië speelt. Zirkzee vervangt de donderdag tegen Duitsland geblesseerd uitgevallen Brian Brobbey. De aanvaller van Manchester United krijgt de voorkeur boven onder andere Wout Weghorst en Memphis Depay. Zirkzee speelde in november 2024 zijn laatste interland voor Oranje. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Vollering plaatste in de 6e ronde haar versnelling en kreeg 20 seconden voorsprong, maar werd vlak voor de laatste ronde bijgehaald en won uiteindelijk de eindsprint. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza.
16: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Boven land waait er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk wat mist, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgenochtend krijgen we zonnige perioden. In de middag blijft het droog met volop zon en af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm. 20 graden in het noordwesten tot lokaal 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar blijft het droog.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken.
3: De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de

0: opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste.

0: Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, waarna een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Vollering plaatste in de zesde ronde haar versnelling en kreeg 20 seconden voorsprong, maar werd vlak voor de laatste ronde bijgehaald en won uiteindelijk de eindsprint. Bondscoach Xavi Hernandez kan zondag in de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League beschikken over alle 24 geselecteerde spelers. Ook verdediger Jurriën Timber, die ondanks terugkeerde naar een liesblessure, is inzetbaar. Spits Brian Brobbey en verdediger Luciano Geertruida verlieten het trainingskamp met blessures. Joshua Zirkzee werd opgeroepen als vervanger van Brobbey. Xavi verwacht een totaal andere wedstrijd dan tegen Duitsland en zegt dat Oranje gewoon moet winnen tegen de fysieke tegenstander.
2: Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen verwachten we zonnige perioden en droog weer. De wind draait naar het zuiden. Middags volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, 20 graden in het noordwesten tot zelfs 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Vollering plaatste in de 6e ronde haar versnelling en kreeg 20 seconden voorsprong, maar werd vlak voor de laatste ronde bijgehaald en won uiteindelijk de eindsprint. Bondscoach Xavi Hernandez kan zondag in de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League beschikken over alle 24 geselecteerde spelers. Ook verdediger Jurriën Timber, die ondanks terugkeerde naar een liesblessure, is inzetbaar. Spits Brian Brobby en verdediger Luciano Geertruida verlieten het trainingskamp met blessures. Joshua Zirkzee werd opgeroepen als vervanger van Brobby. Xavi verwacht een totaal andere wedstrijd dan tegen Duitsland en zegt dat Oranje gewoon moet winnen tegen de fysieke tegenstander. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen verwachten we zonnige perioden en droog weer. De wind draait naar het zuiden. Middags volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, 20 graden in het noordwesten tot zelfs 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de Open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid, terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlandsnieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araghchi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araghchi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Pastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Vollering plaatste in de zesde ronde haar versnelling en kreeg 20 seconden voorsprong, maar werd vlak voor de laatste ronde bijgehaald en won uiteindelijk de eindsprint. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekendmaakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral in het zuiden. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Middags volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid. Terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz maakte onderdeel uit van dat voorstel. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi zei vrijdag dat Iran via bemiddelaar Qatar een voorstel naar de Verenigde Staten had gestuurd. Als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan, kan de Straat van Hormuz worden heropend. De normale scheepvaart kan dan binnen 7 dagen worden hervat. Araxi voegde eraan toe dat zijn land geen dwang, bedreigingen of intimidatie zal accepteren. Araxi sprak in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daar voerde hij ook overleg met Trumps gezant Steve Witkoff. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken.
2: De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg, nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, waarna een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Wielrenster Demi Vollering is in Montreal voor het eerst wereldkampioene op de weg geworden. De 29-jarige Nederlandse zag eerst een ontsnappingspoging stranden, maar bleek in een sprint alsnog te sterk voor de Poolse Kasia Niewiadoma. Vollering is de eerste Nederlandse wereldkampioene sinds Annemiek van Vleuten in 2022. Ze kende al een succesvol seizoen, met zegens in onder meer de Tour de France, de Giro d'Italia, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Vlaanderen. Vollering plaatste in de zesde ronde haar versnelling en kreeg 20 seconden voorsprong, maar werd vlak voor de laatste ronde bijgehaald en won uiteindelijk de eindsprint. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vannacht blijft het droog, met plaatselijk mist, vooral in het zuiden. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. Middags volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de volledige voor- en achternaam van hun dierbare. De familie vraagt om hooguit de voornaam te gebruiken. Het slachtoffer kreeg vrijdag ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. De politie arresteerde kort daarna een verdachte die in beperkingen zit. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Bleit doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord

0: schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden. JA21 en SGP zijn niet erg enthousiast over de voorstellen die premier Jette en minister Heijnen zaterdag presenteerden. Joost Eertmans van JA21 vindt de plannen meer links dan rechts. Een beeld dat Chris Stoffer van de SGP deelt. Beide partijen zijn wel positief over de plannen voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Eertmans mist aandacht voor lastenverlichting, migratiebeperking en veiligheid. Terwijl Stoffer geen beweging ziet op abortus en draagmoederschap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Marie Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd.

0: Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
1: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Kylian Mbappé kan de rest van deze interlandperiode niet meer spelen voor Frankrijk door een knieblessure. De aanvaller raakte vrijdagavond geblesseerd in de wedstrijd tegen Turkije, kort nadat hij het enige doelpunt had gemaakt. Real Madrid meldt dat het gaat om een overstrekking van het achterste kapsel van de linkerknie. De club maakt niet bekend hoe lang Mbappé aan de kant staat. Bondscoach Zinedine Zidane sprak desondanks van een veelbelovend begin na de 1-0 overwinning bij zijn debuut. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg, nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. Wielrenster Demi Vollering noemt haar wereldtitel op de weg in Montreal de mooiste zege van haar carrière. De 29-jarige Zuid-Hollandse zegt dat een WK moeilijk te winnen is, omdat je rijdt met teamgenoten die normaal je concurrenten zijn. Voor het eerst was de Nederlandse tactiek volledig op haar afgestemd en reden alle anderen in haar dienst. Vollering zegt dat het lef vraagt om tegen teamgenoten te zeggen dat ze hun eigen kansen moeten opgeven. De tweevoudig winnares van de Ronde van Frankrijk durfde dat eerder niet te vragen, maar nu wel.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Aan de kust en op het IJsselmeer staat een matige wind. Landinwaarts is het rustig. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden. De temperatuur daalt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden aan de kust. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het vrij warm, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en lokaal 27 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het zuiden en is zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar blijft het droog.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het IJ bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in Eindhoven. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Remigweg in de wijk Het Hol. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022.
0: Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
5: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg, nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekendmaakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez kan zondag in de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League beschikken over alle 24 geselecteerde spelers. Ook verdediger Jurriën Timber, die onlangs terugkeerde na liesblessure, is inzetbaar. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida verlieten het trainingskamp met blessures. Joshua Zirkzee kwam als vervanger. Xavi verwacht een totaal andere wedstrijd dan tegen Duitsland, omdat Servië veel fysieke spelers heeft. Oranje wil de bal hebben en snel veroveren, ongeacht of Servië met 4 of 5 verdedigers speelt. MVV Maastricht heeft de derde plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonke won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumol en Elias Scherra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de vierde plaats. Roda JC steeg naar de vijfde plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering noemt haar wereldtitel op de weg in Montreal de mooiste zege van haar carrière. De 29-jarige Zuid-Hollandse zegt dat een WK moeilijk te winnen is, omdat je rijdt met teamgenoten die normaal concurrenten zijn. Voor het eerst was de Nederlandse tactiek volledig afgestemd op Vollering en reden alle anderen in dienst van haar. Vollering zegt dat ze beter met druk kan omgaan en rustiger blijft tijdens de wedstrijd. Ze was op alle scenario's voorbereid, ook toen haar solo vlak voor de laatste ronde strandde.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust en op het IJsselmeer, waar het matig waait. Vannacht kan er landinwaarts wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten. Aan de kust blijft het rond de 13 graden. Morgen wordt het een mooie dag met zon en droog weer. In de middag kan het plaatselijk oplopen tot 27 graden in het zuidoosten. In het noordwesten rond de 20 graden. Morgenavond neemt de bewolking wat toe.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in Eindhoven. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Remigweg in de wijk Het Hol. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Marie Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen.
5: Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
7: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok.
0: Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Demi Vollering kan niet wachten om haar race op het WK in Montreal terug te kijken. De 29-jarige Nederlandse behaalde haar eerste wereldtitel op de weg nadat ze eerst werd bijgehaald uit een solo en daarna de Poolse Katarzyna Niewiadoma klopte in een sprint. Vollering zei na afloop dat ze niet van plan was om het nog weg te geven. Een geëmotioneerde Vollering bedankte haar ploeggenoten die veel kopwerk voor haar hebben verricht. Zij hadden zelf ook kansen, maar offerden zich voor haar op. Het Ierse nationale voetbalelftal treedt zondag gewoon aan tegen Israël in de Nations League. Dat maakte de Ierse Voetbalbond zaterdag bekend tijdens een uitgestelde persconferentie in Hongarije, waar de Israëlische thuiswedstrijd wordt gespeeld. Een speler had zaterdagochtend aangegeven de wedstrijd niet te willen spelen, maar na een teamvergadering volgde. Een significante meerderheid van de spelers stemde voor het spelen van de wedstrijd. De wedstrijd is in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez kan zondag in de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League beschikken over alle 24 geselecteerde spelers. Ook verdediger Jurriën Timber, die onlangs terugkeerde na liesblessure, is inzetbaar. Spits Brian Brobbey en verdediger Lucharel Geertruida verlieten het trainingskamp met blessures. Joshua Zirkzee kwam als vervanger. Xavi verwacht een totaal andere wedstrijd dan tegen Duitsland, omdat Servië veel fysieke spelers heeft. Oranje wil de bal hebben en snel veroveren, ongeacht of Servië met 4 of 5 verdedigers speelt. MVV Maastricht heeft de 3e plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumol en Elias Scherra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de 4e plaats. Roda JC steeg naar de 5e plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering noemt haar wereldtitel op de weg in Montreal de mooiste zege van haar carrière. De 29-jarige Zuid-Hollandse zegt dat een WK moeilijk te winnen is, omdat je rijdt met teamgenoten die normaal concurrenten zijn. Voor het eerst was de Nederlandse tactiek volledig afgestemd op Vollering en reden alle anderen in dienst van haar. Vollering zegt dat ze beter met druk kan omgaan en rustiger blijft tijdens de wedstrijd. Ze was op alle scenario's voorbereid, ook toen haar solo vlak voor de laatste ronde strandde.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en blijft het droog. Er staat weinig wind, behalve aan de kust en op het IJsselmeer, waar het matig waait. Vannacht kan er landinwaarts wat mist ontstaan, vooral in het zuiden. Het koelt af naar 8 graden in het zuidoosten. Aan de kust blijft het rond de 13 graden. Morgen wordt het een mooie dag met zon en droog weer. In de middag kan het plaatselijk oplopen tot 27 graden in het zuidoosten, in het noordwesten rond de 20 graden. Morgenavond neemt de bewolking wat toe.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. 2 mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in Eindhoven. 1 van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Remigweg in de wijk Het Hol. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie.
7: Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen.
5: Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
8: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland.
0: Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
7: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
0: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de 3e plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sierra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de 4e plaats. Roda JC steeg naar de 5e plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wielrenster Demi Vollering vindt haar wereldtitel op de weg in Montreal de mooiste zege van haar carrière. Ze zegt dat een WK zo'n moeilijke wedstrijd is om te winnen, omdat je rijdt met teamgenoten die normaal je concurrenten zijn. Voor het eerst was de Nederlandse tactiek volledig afgestemd op Vollering en reden alle anderen in dienst van haar. Ze zegt dat het lef vraagt om tegen je teamgenoten te zeggen dat ze allemaal hun eigen kansen moeten opgeven.
4: Vollering raakte niet in paniek toen haar solo strandde vlak voor het ingaan van de laatste ronde, omdat ze elk scenario van tevoren door haar hoofd had laten gaan. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In het Londense Wembley was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente in een

0: Inwaarts is het vrijwel windstil. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 graden in het zuidoosten en blijft rond de 13 graden langs de kust. Morgen worden het zonnige perioden met af en toe wat bewolking. In de middag wordt het vrij warm, 20 graden in het noordwesten, maar in het zuidoosten kan het oplopen tot 27 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood.
3: 2 mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in Eindhoven. 1 van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde op de Remigweg in de wijk Het Hol. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht.
3: betogers...

0: eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Voor het eerst in jaren hebben de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken elkaar ontmoet. Johan Wadepul sprak zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov in New York. Dat gebeurde in de wandelgangen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De laatste keer dat de ministers elkaar zagen was in januari 2022. Dat was vlak voor de grootschalige Russische invasie in Oekraïne. Volgens het Russische staatspersbureau TASS hadden de Duitsers het initiatief genomen voor de ontmoeting. Het is niet bekend waar de twee over hebben gesproken. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
1: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshya Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado, opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de 3e plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sierra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de 4e plaats. Roda JC steeg naar de 5e plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wielrenster Demi Vollering vindt haar wereldtitel op de weg in Montreal de mooiste zege van haar carrière. Ze zegt dat een WK zo'n moeilijke wedstrijd is om te winnen, omdat je rijdt met teamgenoten die normaal je concurrenten zijn. Voor het eerst was de Nederlandse tactiek volledig afgestemd op Vollering en reden alle anderen in dienst van haar. Ze zegt dat het lef vraagt om tegen je teamgenoten te zeggen dat ze allemaal hun eigen kansen moeten opgeven. Vollering raakte niet in paniek toen haar solo strandde vlak voor het ingaan van de laatste ronde, omdat ze elk scenario van tevoren door haar hoofd had laten gaan. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In het Londense Wembley was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente in een vermakelijke wedstrijd met 3-2 te sterk voor de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Spanje wacht deze interlandperiode nog een dubbelduel met Kroatië en een wedstrijd met Tsjechië.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond blijft het droog, met af en toe wat bewolking. Aan de kust waait een matige wind uit het noordoosten. Landinwaarts is het vrijwel windstil. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 graden in het zuidoosten en blijft rond de 13 graden langs de kust. Morgen worden het zonnige perioden met af en toe wat bewolking. In de middag wordt het vrij warm, 20 graden in het noordwesten, maar in het zuidoosten kan het oplopen tot 27 graden. De wind draait naar het zuiden en blijft zwak tot matig. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. Op de A58 werd later een mogelijke vluchtauto gezien, waaruit 5 mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras, mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden.
1: Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de Open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
5: En nu het economisch nieuws.
1: De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van 30 miljard dollar. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de derde plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo.
3: De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sherra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de vierde plaats. Roda JC steeg naar de vijfde plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als derde geëindigde Italiaanse Elisa Longo Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordoostenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met mogelijk wat mist, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de middag volop zon en af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, 20 graden in het noordwesten, lokaal 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
2: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. Op de A58 werd later een mogelijke vluchtauto gezien, waaruit 5 mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras, mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-Strijp S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De
1: De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7:00 s'avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Bleit doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Bleit werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan. In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS.
1: De Chinese vicepresident Han Zheng heeft bij de Verenigde Naties opgeroepen om de soevereiniteit van landen te respecteren. Hij riep een land op om onmiddellijk te stoppen met het dreigen met geweld tegen Cuba en de blokkade en sancties volledig op te heffen. Han noemde de Verenigde Staten niet bij naam, maar doelde duidelijk op Washington. Hij zei ook dat grote landen een speciale verantwoordelijkheid hebben voor de wereldvrede. Verder stelde de Chinese vicepresident dat de soevereiniteit en veiligheid van landen in het Midden-Oosten moeten worden gerespecteerd. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
5: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de derde plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sierra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de vierde plaats. Roda JC steeg naar de vijfde plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als derde geëindigde Italiaanse Elisa Longo-Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het licht bewolkt en droog. Aan de kust en op het IJsselmeer waait een matige noordoostenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vannacht blijft het droog, met mogelijk wat mist, vooral in het zuiden. De temperatuur zakt naar 8 graden in het zuidoosten en 13 graden langs de kust. Morgen begint zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuiden. In de middag volop zon en af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, 20 graden in het noordwesten, lokaal 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog.
6: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
8: Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht. Op de A58 werd later een mogelijke vluchtauto gezien, waaruit 5 mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident.
9: De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras, mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren.
12: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog.
13: Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan.
14: In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen.
15: De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
16: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector.
17: De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
18: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen.

0: goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado, opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de derde plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sherra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de vierde plaats. Roda JC steeg naar de vijfde plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als derde geëindigde Italiaanse Elisa Longo-Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zege.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden en oosten. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgen overdag is er volop ruimte voor de zon, al zijn er ook wolkenvelden. Het blijft droog en wordt vrij warm. 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en draait van oost naar zuid. Maandag neemt de bewolking toe en valt er vooral in het westen wat regen. In het oosten schijnt de zon nog. Later kan er een enkele onweersbui voorkomen. Het wordt 19 tot 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. Meerdere verdachten zijn na het incident in auto's gevlucht.

0: Op de A58 werd later een mogelijke vluchtauto gezien, waaruit 5 mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt ook meldingen over vuurwapens bij het incident. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras, mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne.
2: Wadepuul zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan.
3: In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
4: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden.
2: Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
4: Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Oranje International Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de 3e plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumol en Elias Sherra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de 4e plaats. Roda JC steeg naar de 5e plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als 3e geëindigde Italiaanse Elisa Longo-Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden en oosten. Het wordt 8 tot 13 graden. Morgen overdag is er volop ruimte voor de zon, al zijn er ook wolkenvelden. Het blijft droog en wordt vrij warm. 20 graden in het noordwesten tot plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en draait van oost naar zuid. Maandag neemt de bewolking toe en valt er vooral in het westen wat regen. In het oosten schijnt de zon nog. Later kan er een enkele onweersbui voorkomen. Het wordt 19 tot 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 5 verdachten aangehouden op de A58 bij Geelse Rijen nadat ze in auto's waren gevlucht. Het kenteken van een van de vluchtauto's was bekend, waardoor de politie de wagens snel kon traceren. Er zijn ook meldingen binnengekomen over vuurwapens bij het incident, maar dat is nog niet bevestigd. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws.
8: alleen wat er toe doet zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren.
10: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan.
11: In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
12: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project.
13: China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van 30 miljard dollar. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
14: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd.
15: Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod.
16: Reisorganisatie Riksha Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is.
17: De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 18:00 in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de derde plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sierra.
20: VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de vierde plaats. Roda JC steeg naar de vijfde plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels.
21: Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als derde geëindigde Italiaanse Elisa Longo-Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het zuiden en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend is er ruimte voor zon en blijft het droog. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen in het westen bewolkt met soms wat regen. In het oosten meer zon. Een enkele bui is mogelijk, lokaal met onweer.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 5 verdachten aangehouden op de A58 bij Geelse Rijen nadat ze in auto's waren gevlucht. Het kenteken van een van de vluchtauto's was bekend, waardoor de politie de wagens snel kon traceren. Er zijn ook meldingen binnengekomen over vuurwapens bij het incident, maar dat is nog niet bevestigd.
25: De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden.
26: In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7:00 s'avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen.
0: De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Bleit doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Bleit werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen.
2: De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren.
4: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan.
5: In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Marie Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen.
4: De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer.
25: Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. Het dodental na het zinken van een veerboot in de Javazee bij Indonesië is opgelopen naar 64. De Virgo Transport 8 had 213 passagiers en 30 bemanningsleden aan boord toen het schip bijna 2 weken geleden het contact met de rederij verloor. Het vaartuig was van Java onderweg naar Borneo. Er zijn 108 overlevenden, 64 doden en 71 vermisten. De zoekactie wordt met nog eens 7 dagen verlengd en zal elke 3 dagen worden geëvalueerd.
1: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het 3-daagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas anderhalf uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de derde plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumol en Elias Sierra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de vierde plaats. Roda JC steeg naar de vijfde plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als derde geëindigde Italiaanse Elisa Longo-Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het zuiden en oosten kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 8 en 13 graden. Morgenochtend is er ruimte voor zon en blijft het droog. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen in het westen bewolkt met soms wat regen. In het oosten meer zon. Een enkele bui is mogelijk, lokaal met onweer.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Een van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 5 verdachten aangehouden op de A58 bij Geelse Rijen nadat ze in auto's waren gevlucht. Het kenteken van een van de vluchtauto's was bekend, waardoor de politie de wagens snel kon traceren.
25: Er zijn ook meldingen binnengekomen over vuurwapens bij het incident, maar dat is nog niet bevestigd. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft een niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat alleen diplomatie een einde kan maken aan het conflict met de Verenigde Staten en Israël. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, schrijft op sociale media dat heropening van de straat van Hormuz afhangt van het voldoen aan Iraanse voorwaarden. Iran presenteerde deze week een vredesvoorstel tijdens de algemene vergadering van de VN. Dat voorstel zou via Qatar aan de VS zijn overgebracht. President Trump zei zaterdag het Iraanse voorstel te hebben afgewezen. Volgens Araghchi hebben bemiddelaars Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing meegedeeld. Het land wacht daarop voordat het een besluit neemt. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren.
4: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en

25-jarige vrouw. Mari-Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen. En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur

0: duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 18:00 in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de 3e plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sierra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de 4e plaats. Roda JC steeg naar de 5e plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als 3e geëindigde Italiaanse Elisa Longo-Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma. Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden en oosten. De temperatuur zakt naar 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Boven land is er weinig wind. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe. Maandag is het wisselend bewolkt met vooral in het westen kans op regen. In de middag is een enkele bui mogelijk, met onweer. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 25 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. Eén van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 5 verdachten aangehouden op de A58 bij Geelse Rijen nadat ze in auto's waren gevlucht. Het kenteken van een van de vluchtauto's was bekend, waardoor de politie de wagens snel kon traceren. Er zijn ook meldingen binnengekomen over vuurwapens bij het incident, maar dat is nog niet bevestigd. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool. Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen. De politie heeft zaterdagmiddag een persoon aangehouden voor opruiing bij een demonstratie bij een asielzoekerscentrum in Delft. Tientallen mensen hadden zich verzameld bij de locatie aan de Kleveringweg. Burgemeester Alexander Pechtold heeft de niet aangemelde demonstratie ontbonden. Het AZC is een noodopvanglocatie waar maximaal 170 mensen tot eind dit jaar worden opgevangen. De locatie deed niet mee aan de open AZC-dag, terwijl ruim 160 andere AZC's in het land wel de deuren openden voor geïnteresseerden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat alleen diplomatie een einde kan maken aan het conflict met de Verenigde Staten en Israël. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, schrijft op sociale media dat heropening van de Straat van Hormuz afhangt van het voldoen aan Iraanse voorwaarden. Iran presenteerde deze week een vredesvoorstel tijdens de algemene vergadering van de VN. Dat voorstel zou via Qatar aan de VS zijn overgebracht. President Trump zei zaterdag het Iraanse voorstel te hebben afgewezen. Volgens Araghchi hebben bemiddelaars Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing meegedeeld. Het land wacht daarop voordat het een besluit neemt. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren.
4: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan.
5: In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie. Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen.
6: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van 30 miljard dollar. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes.
7: De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook twee KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar honderd reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna een halve euro goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde. Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren, maar niet te veel. Oranje speelt zondag om 6 uur 's avonds in Belgrado tegen Servië in de Nations League. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Griekenland en opnieuw Servië. Xavi zegt dat het drukke speelschema een factor is, maar dat de spelers klaar zijn. Linksvleugelverdediger Mickey van de Ven is tevreden over de eerste week met de nieuwe bondscoach. MVV Maastricht heeft de 3e plaats in de eerste divisie overgenomen van VVV Venlo. De ploeg van trainer Andries Jonker won thuis met 2-0 van Helmond Sport door doelpunten van Olivier Dumont en Elias Sherra. VVV verloor bij FC Volendam met 3-2 en zakt naar de 4e plaats. Roda JC steeg naar de 5e plaats door een 2-0 thuiszege op RKC Waalwijk. Heracles Almelo blijft koploper met 21 punten na 8 duels. Wielrenster Demi Vollering heeft genoten van de massale steun tijdens het wereldkampioenschap in Montreal. De 29-jarige winnares zegt dat haar oren pijn begonnen te doen door al het geschreeuw, maar dat het wel hielp. 39 kilometer voor de finish ging ze er alleen vandoor, maar ze werd teruggehaald. In de spannende finale klopte ze de Poolse Kasia Niewiadoma in de sprint. Ook de als 3e geëindigde Italiaanse Elisa Longo Borghini was onder de indruk van het luidruchtige publiek. Bondscoach Laurens ten Dam zag de geplande solo van Demi Vollering uiteindelijk goed uitpakken. De wereldkampioene ontsnapte op 39 kilometer van de finish in Montreal, maar werd teruggehaald en won vervolgens in de sprint van de Poolse Kasia Niewiadoma.
8: Ten Dam zegt dat ze ballen hebben getoond met dit plan, waar Vollering veel moraal van kreeg. De bedoeling was niet dat het zou uitdraaien op een sprint, maar dat scenario hadden ze wel besproken. De wielrensters kunnen de titel maar kort vieren, want het EK is volgende week zaterdag alweer. Wereldkampioen Spanje is de Nations League begonnen met een overwinning op Engeland. In Wembley won de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente met 3-2 van de nummer 3 van het afgelopen WK. De Spanjaarden maakten na rust een 2-1 achterstand goed. Lamine Yamal bracht Spanje al na 2 minuten op voorsprong. Engeland kwam in de eerste helft op 2-1 door doelpunten van Anthony Gordon en Harry Kane. Na rust miste Kane een strafschop. Invaller Alex Baena en Mikel Oyarzabal zorgden voor de Spaanse zegen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. Landinwaarts kan plaatselijk mist ontstaan, vooral in het zuiden en oosten. De temperatuur zakt naar 8 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Boven land is er weinig wind. Morgenochtend zijn er zonnige perioden en blijft het droog. In de middag volop zon met af en toe wat bewolking. Het wordt vrij warm, tussen de 20 graden in het noordwesten en plaatselijk 27 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe. Maandag is het wisselend bewolkt met vooral in het westen kans op regen. In de middag is een enkele bui mogelijk, met onweer. De temperatuur komt uit tussen de 19 en 25 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een buurtbarbecue in het Groningse De Wilp zijn zaterdagavond meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Volgens omstanders liepen 8 mensen brandwonden op. 2 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en zouden ernstig gewond zijn. Andere slachtoffers werden in nabijgelegen woningen onder de douche gekoeld. De steekvlam ontstond mogelijk nadat iets op het vuur was gegooid. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen. 2 mensen zijn zaterdagavond neergestoken bij een confrontatie in de Eindhovense wijk Het Hol. 1 van hen is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft 5 verdachten aangehouden op de A58 bij Geelse Rijen nadat ze in auto's waren gevlucht. Het kenteken van een van de vluchtauto's was bekend, waardoor de politie de wagen snel kon traceren. Er zijn ook meldingen binnengekomen over vuurwapens bij het incident, maar dat is nog niet bevestigd. De nabestaanden van de man die vrijdag werd doodgeschoten op een terras in Amsterdam vragen om zijn volledige naam niet te noemen. Ze voelen veel verdriet bij het steeds opnieuw teruglezen van de naam van hun dierbare. Het slachtoffer kreeg vrijdag rond 3 uur ruzie met een voorbijganger op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord en werd neergeschoten. Kort daarna arresteerde de politie een verdachte. Duikers vonden vrijdag een wapen in het ei bij het terras. Mogelijk het wapen waarmee het slachtoffer werd gedood. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV. Bij de gewelddadige confrontatie bij station Eindhoven-S waren tientallen mensen betrokken. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een voetbalwedstrijd zaterdagavond. De politie greep in en kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. Niemand is aangehouden. In de binnenstad van Leiden lopen zaterdagmiddag honderden mensen mee met een pro-Palestijnse demonstratiemars. Het protest is georganiseerd door meer dan 30 organisaties, waaronder Global Summit Netherlands, IREF-RAF en BDS. Rond 2 uur 's middags verzamelden zich ongeveer 300 mensen op de Lammermarkt. De stoet trekt door het centrum en keert terug naar de Lammermarkt, waar het protest volgens de planning om 7 uur 's avonds eindigt. Demonstranten roepen op tot het boycotten van Israëlische bedrijven en bedrijven die volgens hen medeplichtig zijn aan de Israëlische bezetting van Gaza en geweld tegen Palestijnen. De man die vrijdag gevangenisbewaarder Marcel Blijt doodschoot op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is de 37-jarige Amin D., schrijft het Parool.
10: Hij woonde in Noord en staat in de buurt bekend als Soma, omdat hij geboren is in Somalië. Slachtoffer Marcel Blijt werkte meer dan 30 jaar in justitieel complex Zaanstad, waar Amin D. eerder gedetineerd zat. De politie onderzoekt of het feit dat de mannen elkaar kenden een rol speelde bij de schietpartij. Amin D. kwam al vaker in aanraking met justitie, onder meer voor een poging een slachtoffer dood te schieten en zware mishandelingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
10: Iran zegt dat alleen diplomatie een einde kan maken aan het conflict met de Verenigde Staten en Israël. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi, schrijft op sociale media dat heropening van de Straat van Hormuz afhangt van het voldoen aan Iraanse voorwaarden. Iran presenteerde deze week een vredesvoorstel tijdens de algemene vergadering van de VN. Dat voorstel zou via Qatar aan de VS zijn overgebracht. President Trump zei zaterdag het Iraanse voorstel te hebben afgewezen. Volgens Araghchi hebben bemiddelaars Iran nog geen officiële Amerikaanse afwijzing meegedeeld. Het land wacht daarop voordat het een besluit neemt. De Europese Commissie trekt bijna 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen die elders door crisis zijn getroffen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte dat zaterdag bekend in New York. Daar is de algemene vergadering van de Verenigde Naties bijeen. 380 miljoen euro gaat naar de bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is 10 miljoen euro bestemd voor vredesinitiatieven in het Grote Merengebied. 7,5 miljoen euro is voor de bestrijding van ebola in Congo. Brussel wil ook 252 miljoen euro uit de noodhulpreserve vrijmaken. Dat geld gaat naar Afrika, de Palestijnse gebieden, Libanon en Oekraïne. Ethiopië krijgt verder 60 miljoen euro om de eerste lijnzorg te verbeteren.
11: De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepuhl, heeft zaterdag zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov ontmoet in New York. Het was de eerste ontmoeting tussen de Duitse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken in jaren. De laatste keer was in januari 2022, vlak voor de Russische invasie in Oekraïne. Het gesprek duurde iets langer dan 20 minuten. Het ging over bilaterale betrekkingen en de oorlog in Oekraïne. Wadepuhl zei dat er nog altijd grote meningsverschillen zijn over pogingen om een einde te maken aan de oorlog. Hij maakte duidelijk dat Duitsland de recente drone-incidenten in Leipzig niet accepteert. Hij waarschuwde Moskou om niet op die weg door te gaan.
10: In Madrid hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw. Mari Carmen Abascal woonde ruim 70 jaar in een appartement in de Spaanse hoofdstad. Door een enorme huurverhoging kon ze de huur niet meer betalen. De vrouw, die in een rolstoel zit, werd woensdag met een brancard uit haar appartement gehaald. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Betogers eisen maatregelen om de stijgende woonlasten te beperken. Ook willen ze dat huisuitzettingen moeilijker worden. Premier Pedro Sanchez noemde de uitzetting een sociale tragedie. Zijn regering wil binnenkort strengere regels invoeren voor huurcontracten en uitzettingen. Cuba heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten. De agressie van dat land is dit jaar niet alleen toegenomen, maar ook vreder en gevaarlijker geworden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Paria tijdens het plenaire debat van de Algemene Vergadering. Hij hekelde de grote druk van de VS op Cuba. Die druk komt onder meer in de vorm van een brandstofblokkade. De minister zei dat de dreiging van het gebruik van militair geweld blijft bestaan. Ook zei hij dat Cuba zichzelf zal beschermen. Hij hield in zijn toespraak de deur open voor overleg met de VS. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, heeft bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Verenigde Staten en de Europese Unie.
12: Volgens hem doen de Europeanen er alles aan om de onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne te verstoren. Het Westen pompt het regime in Kiev vol met wapens. Daardoor kunnen die met drones en raketten burgers en civiele infrastructuur aanvallen, zei Lavrov in New York. Volgens hem duurt de oorlog daardoor langer. Dit ondanks dat de regering van president Donald Trump wel oprecht geïnteresseerd is in vredesonderhandelingen. De meeste EU-landen benadrukken dat Rusland de oorlog is begonnen door Oekraïne binnen te vallen.
13: En nu het economisch nieuws. De uitbreiding van luchthaven Heathrow wordt met 4 jaar uitgesteld. Een derde start- en landingsbaan komt nu pas in 2039 gereed in plaats van 2035. Anonieme bronnen zeggen tegen de Telegraph dat de oorspronkelijke deadline onrealistisch is. De uitbreiding kost 49 miljard pond. Het plan stuit op verzet vanwege zorgen over geluidsoverlast. Er leven vragen over de steun van premier Andy Burnham voor het project. China en de Verenigde Staten hebben afgesproken een communicatiekanaal op te zetten voor incidenten met kunstmatige intelligentie. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt na het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. China beloofde ook om in 2027 en 2028 minstens 10 miljoen ton steenkool uit de VS te importeren. De twee landen bereikten daarnaast overeenstemming over wederzijdse tariefverlagingen ter waarde van $30 miljard. President Trump noemde het driedaagse bezoek een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft alle vluchten opgeschort tot zondag 12 uur 's middags. De maatregel is genomen vanwege een uitbarsting van vulkaan Etna en slechte weersomstandigheden. Catania is de belangrijkste luchthaven van het Italiaanse eiland. Passagiers wordt geadviseerd de status van hun vlucht te controleren bij de luchtvaartmaatschappij. Ook 2 KLM-vluchten tussen Amsterdam en Catania zijn geannuleerd. Het Witte Huis heeft toezeggingen gedaan dat de regering Trump de export van Amerikaanse diesel niet gaat verbieden. Dat heeft senator Ted Cruz gezegd tegen kopstukken uit de Amerikaanse raffinagesector. De Amerikaanse regering zoekt naar manieren om de dieselprijzen te verlagen na een historische stijging van de brandstofkosten. De Europese Unie noemde een mogelijk exportverbod een slecht idee dat beide partijen zou schaden. Ook de Amerikaanse ministers van Energie, Financiën en Binnenlandse Zaken zouden hebben geprotesteerd tegen het idee van een algeheel verbod. Reisorganisatie Rikshaw Travel heeft de routes voor reizigers in Thailand aangepast vanwege overstromingen in Bangkok. Een paar 100 reizigers zijn nu in Thailand of gaan deze maand die kant op. Geen van hen is in de problemen gekomen. De reisorganisatie heeft hotels omgeboekt naar delen van de stad zonder overstromingen. De Thaise autoriteiten riepen zaterdag een officiële overstromingsramp uit vanwege aanhoudende regen. Sinds donderdag viel er bijna 300 mm regen in Bangkok. Volgens een lokale gouverneur duurt het nog tot 3 dagen voordat al het water weg is. De adviesprijs van een liter benzine is zaterdag licht gestegen naar €2,73. Daarmee werd het record van vrijdag iets aangescherpt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen de afgelopen dagen opgelopen. Voor het uitbreken van de Iran-oorlog was benzine bijna €0,5 goedkoper. Diesel werd juist wat goedkoper en daalde naar €2,89 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Oranje international Mickey van de Ven moet wennen aan het late tijdstip waarop bondscoach Xavi Hernandez de opstelling bekend maakt. Waar vorige trainers dat vaak in de ochtend al deden, kiest de Spanjaard ervoor dat pas 1,5 uur voor de wedstrijd te doen. Van de Ven verscheen met een blauw oog op de persconferentie in Belgrado opgelopen donderdag tijdens het thuisduel met Duitsland. Hij heeft er geen last van en kan gewoon spelen. Xavi doet het op deze manier omdat iedereen dan gefocust is en vond het zelf nooit fijn om te weten dat hij niet speelde.
14: Bondscoach Xavi Hernandez van het Nederlands elftal gaat de komende interlands roteren.